0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de 3e keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Zes uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Parelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met Vin.

0: Nederland.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: bitch.
1: Er zijn toch teksten om de week mee te openen, hè? Rock me, bitch. Will I am Britney Spears en Scream and Shout op maandagmorgen 7:13 onderweg. En de aftrap deze maandagmorgen was voor Mick Jagger samen met David Bowie. En Dancing in the Street, het oud liedje van de Martha Reeves en de Vandellas. En die Mick Jagger die wilde eens een keer wat anders dan de Rolling Stones. Dan zat hij in het tijdperk dat hij deze plaat uitbracht al een dikke 16 jaar in. En die dacht, jongens, ik ga even wat anders doen. Doe iets voor mezelf. Wat een succes werd het, hè? 1981 trouwens. Zo, welkom bij de start van een hele nieuwe week. 5 oktober. Gisteren nog een feestje gehad met je dier? Met je huisdier? Ja. Mooi. Ik dacht het al. Ja, ik was gisteren in Arnhem. Daar heb je het Vondsbeekpark. Dat ken je waarschijnlijk wel. Even de hond meegenomen. Ik denk, even een dagje uit voor de hond op Dierendag. Nou, dat hebben een hoop mensen gedaan. Er werd ook van alles georganiseerd. Honden kregen allerlei gezellige cadeautjes. Ik weet niet hoe dat hier in de Achterhoek was. Als het nog een leuk Dierendagfeestje was, wat je graag zou willen delen, nou, doe het dan vooral via de app van Regio 8. 06-47-47-0022. En de komende dagen maak je ook kans op het winnen van gratis kaarten voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Superboeren. En want we staan niet meer laatste, we staan nu één na laatste. Ja, 1 puntje gescoord dit weekend. Jongens, kan beter. Het gaat ook beter worden. Er komen betere tijden aan. Hey, goeie

Arthur Collins. Dat is zijn naam. Het is de man die zijn gitaar even uittest. Dat doet hij tijdens dit liedje. Het is wel een lekkere song natuurlijk. A Girl Like You. Zo, goedemorgen. Eens even kijken naar het verkeer voor je. Op dit moment een file op de autosnelweg A12. De Duitse grens naar Arnhem. De lengte is 8 kilometer, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. Wat betreft het weer, ja, het is een beetje een lastige opstart. Aardig wat mist onderweg. Ik zie hier Ulft. Nou, ik kan goed naar buiten kijken hier. De ramen zijn gewassen, dat zal de reden zijn. Maar nee, er is hier geen mist, maar onderweg op de A12 en de A18 was het behoorlijk mistig. Dus hou er rekening mee dat dat nog even zo kan zijn. Verder wordt het wel een hele toffe dag wat betreft het weer. Dus als je wat vrije uurtjes, wat momentjes over hebt, kan je gewoon een terrasje pikken. 21 graden kunnen we mogelijk gaan aantikken vandaag. Dus een heerlijke maandag. De 5 oktober en ook over heerlijk gesproken. Dit is ook lekker. Tijdens je ontbijt of onderweg, waar dan ook, of in je bed. Douwe

0: En die Manic Monday wordt vanzelf misschien wel een magische maandag voor iedereen die leraar is. Ja, er zijn er nogal wat die denken van, oh, wacht even. Ik ben leraar, of ik ken iemand die leraar is. Het is namelijk de dag van de leraar. Dus onderweg en naar school, dat je dan gratis koffie krijgt van de baas. Die dan voor jou zegt van, joh, ga even lekker zitten, even een bakje koffie. Of je krijgt bloemen. Ja, bloemen gewoon op je werkplekje in de klas. Dat al die kids zeggen, wow, je bent een topper. Dat soort dingen. Of werkt dat bij jou niet op school? De dag van de leraar, hoe is dat in de Achterhoek? Ervaar het even en deel je gevoel. Misschien heb je al iets heel tofs meegemaakt. Stuur een appje naar 0647 470022. De dag van de leraar, 5 oktober. Zo direct het laatste nieuws met Bart.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vandaag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Dat betekent een spannende dag voor veel restauranthouders en chefs. Gelderland heeft op dit moment 8 sterrenzaken. In de Achterhoek vind je de Oldermarkt in Aalten en in de Liemers het Raadhuis in Duiven, die allebei 1 ster hebben. Volgens Michelin is 1 ster een stop waard, 2 sterren een omweg en 3 sterren is zelfs een reis waard. De Libraille in Zwolle heeft als enige in Nederland 3 sterren. De Graafschap Vrouwen heeft gisteren met duidelijke cijfers gewonnen van AZ. Het werd 3-0. Door die overwinning klimt de ploeg op de ranglijst van de 8e naar de 6e plaats. Volgend weekend hebben de vrouwen een weekje vrij. Op 18 oktober treden ze thuis weer aan tegen Feyenoord. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem is vrijdagmiddag rond 14:15 een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. Het slachtoffer wilde vanaf de Stadsheidelaan de weg oversteken en werd daarbij geschept door een tegemoetkomende auto. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter die in een weiland landde. Helaas mocht de hulp niet meer baten, de fietser overleed ter plekke. Rob Mos uit Montferland, die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en 40 inzittenden raakten gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ja, goedemorgen. Lekker om zo wakker te worden met die kreet dat iemand naast je ligt en even hey, oeh. En dan een ander momentje. Het moment, één keer per jaar, één keer per 9 maanden. Ik weet niet hoe vaak je gaat. De tandarts. En misschien heb je vandaag wel een afspraak. Dan begin ik erover. Sorry hoor. Ja, het is namelijk in het nieuws. De tandarts. Ook van de Achterhoek en de Liemers. En als je het bekijkt over de hele provincie, zijn er 10 Gelderse plekken waar je niet meer terecht kan bij de tandarts. Dus je denkt, je gaat me eens even ergens aanmelden. Opnieuw laten inschrijven, dat wordt lastig. In bijvoorbeeld Kootwijkerbroek, Leut, Winsen, Ederveen, Renkum, Asperen, Dreumel en dan verder nog ook in Noord-Brabant een aantal plaatsen. Maar dan de plekken hier vlakbij. Hoogkeppel, Didam en Silvolde. Dat is een beetje lastig om daar een tandarts te scoren. Dus als er toevallig een tandarts luistert, die zou er iets over willen zeggen. Van ja, het is een beetje lastig om een praktijk te beginnen. Je kan er wel heel veel geld mee verdienen, als je een hele goede bent. Even benieuwd hoe dat zit. En wat ik voor jou zou willen weten, wat is jouw ervaring met jouw eigen tandarts hier in de Achterhoek en Liemers? Zijn dat hele toffe mensen of zeg je van, nou, ik heb toch wel eens wat meegemaakt. Dat kan echt niet. Maar ja, lovende verhalen of iets minder lovend, laat het even weten. Jouw gevoel bij jouw plaatselijke tandarts hier in de Achterhoek en de Liemers. 06 4747 0022. Laat het even.

En toch nog even stiekem dat nazomergevoel. Op 5 oktober, ook dit weekend jongens, wat was het toch lekker weer. En tegelijkertijd weet je, dat is niet helemaal goed in Nederland. Tuurlijk kan je in oktober altijd nog lekkere dagen hebben, maar het gaat maar door, die hoge temperaturen. Het blijft lekker. Ook vandaag is weer, terrasjes weer. Frans Gaal met Ella, Ella. Eens even kijken naar het verkeer in de regio. Nou, de Gaswal, die ken je waarschijnlijk wel in Doetinchem. Die is nog altijd op slot, die is afgesloten. De weg is dat bij de molen langs de Oude IJssel. De Eitensweg is ook afgesloten in Ulft. Dus als je van de N317 Ulft zou willen binnenrijden, ja, dan moet je over het industrieterrein om verder te komen. Dat gaat nog door tot 13 oktober aanstaande. Regio 8, even stoere mannenmuziek, zoals mijn buurman zou zeggen. Dat geldt ook wel een beetje voor deze gasten.

Het is 1979 en ik weet het nog goed. Zo jong als dat ik was, ik wilde deze plaat hebben. Zo'n lekkere swingende plaat. En dat betaalde hij dan 5 gulden voor in die tijd. Ja, 5,50 voor met een plastic hoesje erbij in die tijd. Ja. Hot Shot van Karen Young. Even naar buiten kijken. Lekker weer hoor. Maar het is toch fris.

0: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijk met optimisme naar de toekomst.
4: en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
18: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Hey, goedemaandagmorgen. Wat een lekkere ochtend zeg. Nog wel een beetje fris, hè? Nou, gaatje of 9 of 10 vanmiddag. 21 graden. En eigenlijk overal hier, hè?

Belevingen uit een relatie die niet helemaal lekker is verlopen, op z'n zacht gezegd natuurlijk. Hè. Dan moet je de bio nog even lezen van Ike en zeker van Tina Turner. Maar ze hadden wel een paar hele grote hits. Baby Get It On was er bijvoorbeeld eentje. Dit was wel de grootste. Nutbush City Limits, heerlijke titel om die achter elkaar uit te spreken. Probeer toch maar eens 20 keer. Nou, dat is een bekkentrekker hoor. Ike en Tina Turner, ietsje daarachter. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. En onder andere Annelies zit met Jordi te luisteren op dit moment in Malgratemar. Goedemorgen jongens. Lekker op vakantie, dacht je dan? Krijg je toch te maken met wateroverlast? Ik weet niet of je de beelden hebt gezien gisteren op televisie? Of op internet of zo? Dat is toch ook hartstikke heftig in Spanje, die wateroverlast. Bij Nederlandse alarmcentrales hebben zich een aantal mensen gemeld. Nog niet eens zo heel veel. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. Bijvoorbeeld Barcelona. Ja, de auto's dreven op straat, jongens. Er zijn ook een paar slachtoffers gevallen. Hartstikke heftig. Ja, en als je er op vakantie bent. Ik kreeg dus die groet van die twee die ik net noemde uit Malgratemar. En daar ben ik zelf van de zomer nog geweest. En toen zag ik daar het beton. Daar zaten allerlei scheuren in. Dat is gewoon puur van de hitte. Ik kan me niet voorstellen dat er nu een rivier geworden is daar. Je hebt daar zo'n bruggetje en dan ga je dan richting de zee. Dat is nu echt een riviertje geworden. Het was allemaal krukdroog in juni nog, maar niet meer voor te stellen waar het normaal 2, 3, 44 graden kan worden. Nou, sterkte als je daar bent en je zit nu te luisteren. Wel tof dat je zit te luisteren naar de Nederlandse en sterker nog de Achterhoekse radio. Welkom bij Regio 8, als ik een lekker liedje voor je kan draaien. Of je zou je verhaal willen doen, je bent hartstikke welkom. Hè? Je kan het van je afschrijven of appen. Mailen marcel@regio8.nl of een appje sturen naar 06 47 47 0022. Ja, we leven met je mee. What is love?

Misschien heb je wel eens een situatie in je leven meegemaakt dat je al een tijdje met iets bezig bent, dat je denkt, ja, maar het schiet niet op. Ik zal er maar eens gewoon mee stoppen. En het over een andere boel gooien. Wat anders gaan doen. Bijvoorbeeld op je werk, gewoon alle werk zoeken, want het schiet niet meer op met je collega's, met je baas. Heb je die momenten ooit wel eens gehad? Ja? En dat er dan opeens een impuls komt van iemand die iets tegen je zegt van, joh, maar als je het nou sowieso eens even aanpakt, wie weet wordt het dan wel wat. Dat is wat je nodig had. Herken je dat? Misschien vroeger op school of op je huidige werkplek, zou zomaar kunnen. Dat geldt ook voor die gast die je net hoorde zingen, Jamie Miller. Het liedje heet Baby Doll. Hij deed mee aan The Voice in Engeland in 2017. Ja, heel goed scoorde hij toen. 9 jaar lang is hij een beetje aan het rommelen geweest, zoals hij zelf zegt. En toen dacht hij, ik stop er maar mee. Nah, het wordt verder niks meer, dat succes. En toen bracht hij deze plaat uit. Nou, de hele wereld heeft het erover. Ja, jij misschien nog net niet hier in de Achterhoek, maar toch, het is een populair liedje, Baby Doll. Die ga je zeker meer horen. Ik heb nog kaartjes. Ja, ze liggen hier vers. De nieuwe kaartjes voor de volgende wedstrijd. De thuiswedstrijd van de Superboeren. En dan komen we verder los in de keukenkampioendivisie. Daar gaan we voor. Nu op de ene laatste plek. Het was eerst nog de laatste plek, dus we kijken alleen maar omhoog. Richting de Eredivisie. Die volgende wedstrijd mag jij bijwonen. Wanneer speelde de Graafschap? In welk jaar? Voor het laatst in de Eredivisie. In welk jaar was dat? Eens even denken, even zoeken misschien. Geef het antwoord door. En wie weet wil je gratis kaartjes voor de volgende bot. Stuur een appje naar de app van Regio 8.

0: Nou, het is bijna een vergeten liedje van Paul Simon. Me and Julio down by the schoolyard. Een minuutje voor half negen. Even kijken, is het nog druk? Ja jongens, 10 kilometer nu. 10 kilometer op de A12, file, Duitse grens naar Utrecht. Er staat een auto in brand bij knooppunt Velperbroek is dat. Dus als je vanuit de Achterhoek die kant op gaat, moet je dat vooral even weten. En daarvoor ook nog een file, de A12, de Duitse grens naar Arnhem. 6,5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Gerrit is er zo direct, onze weerman. En Bart voor het nieuws.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vandaag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Dat betekent een spannende dag voor veel restauranthouders en chefs. Gelderland heeft op dit moment 8 sterrenzaken. In de Achterhoek vind je de Oldermarkt in Aalten en in de Riemers het Raadhuis in Duiven, die allebei 1 ster hebben. Volgens Michelin is 1 ster een stop waard, 2 sterren een omweg en 3 sterren is zelfs een reis waard. De Libraille in Zwolle heeft als enige in Nederland 3 sterren. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem is vrijdagmiddag rond 14:15 een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. Het slachtoffer wilde vanaf de Stadsheidelaan de weg oversteken en werd daarbij geschept door een tegemoetkomende auto. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter die in een weiland landde. Helaas mocht de hulp niet meer baten, de fietser overleed ter plekke. De Graafschap Vrouwen heeft gisteren met duidelijke cijfers gewonnen van AZ, het werd 3-0. Door die overwinning klimt de ploeg op de ranglijst van de 8e naar de 6e plaats. Volgend weekend hebben de vrouwen een weekje vrij. Op 18 oktober treden ze thuis weer aan tegen Feyenoord. Rob Mos uit Montferland, die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en 40 inzittenden raakten gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel weer. Bart Meijer, aangesloten bij deze ochtendshow. En daarom is hij er om 9:30.

0: ook op deze maandagmorgen leest hij voor uit eigen werk. Goedemorgen, Gerrit Vossers.
1: Goedemorgen.
0: Wat een weekend zeg. Geweldig.
1: Ja, ja.
0: Had je dat ook voorspeld eigenlijk? Zit ik opeens te bedenken. Heb je dat vrijdagmorgen geroepen, dit? Of niet helemaal?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ik heb nog een cassettebandje. Je kan het even terugspoelen. Hè? Of je dat
1: al hebt
0: gezegd. Ja, zo'n ouderwets cassettebandje. Wie heeft dat nog? Nou, wij hebben het hier nog staan. Dus ik ga dadelijk even luisteren. Nee, flauwekul. je hebt altijd gelijk. Bijna altijd gelijk. Als we deze dag een cijfer mogen geven, ik zou zeggen, nu al een 8,5.
1: Ja, dat is prima. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Oké, dan doen we de morgen nog even. Dan zijn we klaar verder.
1: Ja, nou, dan kunnen we nog een 8,5 erachteraan doen. En woensdag een achtje. En dan daarna gaan we richting de 6.
0: Oké, maar zelfs op school is dat nog oké.
1: Ja, daar waren we eerder blij mee.
0: Ja, heel blij mee. En we zijn blij met jou dat je nog even doorbabbelt. Dus vertel even wat meer over deze maandag.
1: Nou ja, we zijn fris begonnen. Daar heb je denk ik ook wel gemerkt. Van temperaturen lagen in de Achterhoek zo rond de 5 tot 6 graden. En het is ook weer mistig geworden. Maar de zon die komt er nu al mooi doorheen. Ja, en dat zal niet zo heel lang duren. Dan is de mist ook verdwenen. En dan wordt het ook weer een prima dag. Met flink wat zon. Ook wel wat sluibewolking. En misschien vanmiddag een enkel stapelwolkje. Maar verder, het blijft droog. En er is ook altijd nog weinig wind deze dagen. Een zwakke tot hooguitmatige westenwind. En die temperaturen, gisteren hadden we 22 graden. Kunnen we vandaag ook wel halen. En vanavond dan klaart het weer helemaal op en dan wordt het helder. En komende nacht liggen de minima ook weer rond de 6, 7 graden. En dan kan er ook weer wat mist ontstaan. Dus morgen beginnen we op dezelfde manier. Maar wordt het ook alweer vrij gauw zonnig. En dan kunnen we in de middag ook weer 22 graden verwachten. Maar woensdag dan hebben we een dag waarin wat meer bewolking op komt zetten. In de ochtend en een deel van de middag. Dan is het nog wel zonnig, maar geleidelijk aan zien we toch vooral de hoge bewolking wat toenemen en later ook de middelbare bewolking. En in de namiddag dan is het helemaal bewolkt. De temperaturen lopen nog wel op naar 20, 21 graden. En de wind die eerst oostelijk is, die gaat in de loop van de dag wat naar het noordwesten toe. En dat merken we ook al qua temperatuur, dat het dan ook wat sneller afkoelt in de avond. Ondanks dat er wat bewolking is, want met die bewolking komt ook wat regen aan ons toe. En daar hebben we in het westen van de provincie in de namiddagavond al mee te maken. In de Achterhoek zal er rond middernacht zijn. En dan wordt het allemaal wat wisselvalliger vanaf donderdag. Temperaturen komen ook wat lager uit met een graad of 15, 16. En dan is er elke dag wel kans op wat regen of een bui. En vrijdag lijkt ook wel een wat nattere dag te gaan worden. En ja, dan hebben we toch temperaturen die meer normaal zijn voor de tijd van het jaar. En er is ook meer wind erbij, dus het woord herfst zal ook een keer gebruikt gaan worden.
0: En El Niño, dat is er ook nog, dat het flink kan gaan hozen en stormen. Voorlopig niet, hè?
1: Nee, voorlopig nog niet. En het lijkt ook op lange termijn dat na het volgend weekend, dus dat is nog wel ver weg, dan praten we over volgende week maandag, dinsdag, dat de temperatuur dan ook nog weer een opleving krijgt. Dus we wachten gewoon af.
0: Ja, en jij had ook een heerlijke opleving zo na het weekend, constateer ik. Dus dat is prettig om te horen. Daarom, even kijken hoor, staat het in het contract? Ik heb hier contract voor mijn neus. Je bent er straks weer, dan in het kort. Mag je niet meer vertellen dan 40 seconden. Dan ben je er om 5:30 weer bij Veerle. En die lult je de oren van de kop, dus dan mag je 10 minuten door, begrijp ik.
1: Ja, dan is het wat langer, omdat ik dan wat minder te vertellen heb. Hè. Dan krijg je met vrouwen.
0: Ja, dat is met vrouwen, ja. We moeten binnenkort van afscheid gaan nemen, wist je dat?
1: Van wie?
0: Van Veerle.
1: Dat wist ik niet.
0: Ik ook niet, maar ik hoor het net. Oh. Maar het is nog niet zo ver. Hé, ik spreek je morgen weer.
1: Goed gaan.

0: Goedemorgen, Henny.
1: Goedemorgen, maandagmorgen.
0: Die Marcel.
1: Taxicentrale. Nou, jij hebt gewoon dat weekend gevonden en hierop zitten, hè? Dat is geweldig. Dat gaat nooit bij jou weg, altijd. De lach in zijn stem. En als je hem ziet ook altijd die grote grijns. Ik heb het over Heini, een swingende taxichauffeur hier uit de Achterhoek. En hij staat weer ergens verdekt opgesteld in de regio. Waar sta je met je busje?
0: Nou, we zijn nog in Doetinchem.
1: In Doetinchem. Je bent al onderweg naar de eerste rit?
0: Nee, nog niet. Over een half uurtje.
1: Oké. Ik dacht al, ben je rustig, joh? Maar je moet toch even opstarten? Ja.
0: Het is lekker rustig voor maandag.
1: Oké. Alles is voor elkaar. Je hebt er een bijtje achter te kiezen. De douche genomen en zo.
0: Ja, dat gaan we altijd doen, hè.
1: Ja, de pyjama omgewisseld voor het nette pak.
0: Ja, en dan ga ik eraan.
1: Dan gaat hij eraan, hè. Tot hoe laat moet je vandaag?
0: Tot
1: 1:05. Oh, netjes, joh. Dat is een normale werkdag, hè?
0: Ja.
1: Het zijn beide kantoortijden voor een taxichauffeur. Dat is toch ook lekker, hè?
0: Ja,
1: je hebt ook je eigen administratie aan boord. Dat is altijd prachtig wat die mensen hebben. Hè? Wat heb jij bijvoorbeeld qua administratie in jouw bus?
0: Gewoon een boordcomputer.
1: Een boordcomputer, ja. Dat klinkt wel stoer, hoor. Hey.
0: Ja, gewoon een klein dingetje, gewoon een klein kastje.
1: Ja, je moet niet gelijk. Een kerel moet nooit zeggen dat hij een klein dingetje heeft. Dat is. Hey, waar zijn de problemen op dit moment, zeg je, op de wegen in de regio?
0: Op dit moment rondom de Kies in Doetinchem, hè, dat is van de Keppelsweg naar de Ruimzichtlaan. En dan hebben we helaas nog steeds Kilde, de hoofdstraat, die is nog steeds afgesloten.
1: Ja, je weet niet tot hoe lang dat gaat duren?
0: Nee, oké. Ja, er staat wel een datum, maar ja.
1: Het jaartal staat er niet bij, dat is het probleem. Maar vooralsnog is die weg de afgesloten hoofdstraat in Kilder. Hey, ik heb even een vraag aan je. Gewoon als kerel, een andere kerel. Het gaat over een vrouw namelijk.
0: Oh,
1: en dan wil ik je allereerste reactie horen.
0: Ja.
1: Ja, want je bent over de 50, hè?
0: Ja,
1: zo ongeveer ergens. Oké, dat is belangrijk om te weten, want dan is het een beetje jeugdsentiment voor je. Dan komt de vraag. Als ik zeg Vanessa, wat zeg jij dan?
0: Grote
1: bloemkolen. Nou, kom nou toch. Ik kan van alles zeggen, maar dat doe je toch niet, hè? Ze had toch een prachtige motor waar ze op zat en zo. En leuke hitsen. En inderdaad, bloemkolen. Dit is die zangeres.

Heerlijk, heerlijk. De sound van de Doobies voor vrienden. De Doobie Brothers bij Regio 8. En music is the doctor. Op deze maandagmorgen 5 oktober 2026... de melding dat er een temperatuur aankomt van 21 graden. Dus terrasjes weer. Misschien wel leuk om met je collega's vanmiddag even een napje te gaan doen of zo, ergens in het centrum. In jouw dorp of in je stad. Ja, leuk toch? Gaan we elkaar nog even... Nu kan het toch. Hè? Binnenkort dan is het echt, zoals ze zeggen... pokken weer, maar volgens nog heerlijk onderweg naar 21 graden. En voor iedereen in Doetinchem, en ook als je buiten Doetinchem woont of werkt... dan heb je het misschien wel eens gezien. Je kent de oude plek nog van de Aldi daar, bij de Veentjes. Daar stond de Aldi, die is er al een tijdje weg. En bij dat pand zie je nu een aantal hekken staan... Wat rommel, er staat ook nog een buitentoilet voor bouwvakkers. Maar ook die buitensituatie voor dat toilet wordt niet meer gebruikt. Maar wat komt er dan wel op die plek van de voormalige Aldi op de Veentjes? Nou, daar komen 10 appartementen, dat is inmiddels bekend geworden. Je zou jezelf daar kunnen voor aanmelden. Als je denkt, ik heb interesse voor die 10 appartementen om die te kopen of te huren. Meld je even bij de gemeente Doetinchem, daar weten ze het sowieso wel. Hè, om even te vertellen, bij de Veentjes in Doetinchem...

0: nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl,

0: deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Kom wild eten bij Doppeladler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Per restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler. Goed und lekker.
3: Let op. Graag vooraf reserveren.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Daaraan!
15: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
14: en Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Marcel Vermeer.
18: Ja, en hier kan je ook de gouden kans grijpen voor gratis kaarten voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Het komende weekend. Even blijven luisteren. Zo direct maak je de kans op. En dit is nog één uurtje. De

Heerlijke dag vandaag, dat je gewoon je zomerspullen nog eens even voor de dag kan halen. En ik weet het, ze liggen achteraan in de kast. Trek ze nog één keer naar voren, het kan nu nog. Hè, want er komt wel een weersomslag aan, zegt Gerrit. Maar tegelijkertijd twijfelt hij er ook over dat volgende week maandag de temperaturen toch weer kunnen gaan stijgen. Hoe lang blijft deze zomer doorgaan? Tot aan de kerst? Ik vind het niet erg. Maar qua klimaat komt er natuurlijk geen hol van. 9:10 geweest. Goedemorgen, de ochtendshow voor de Achterhoek en de Liemers. De nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland. Achterhoek wordt wakker tot 10:00. En straks schuift Meindert weer even aan. Meindert is een van de redacteuren van de site achterhoeknieuws.nl. Ook een toffe site. Hij komt even langs hier op zijn motor. Komt hij even langs om even alles erover te vertellen. 9:50. Verder het weer met Gerrit om 9:30. Dan ben je echt helemaal op de hoogte. Ik kan nu alvast verklappen, het wordt 21 graden. En die zon blijft van schijnen. Maar meer details dus van Gerrit straks. En Bart met het laatste nieuws. En ja, ik heb ook nog kaartjes om weg te geven voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Dat is het komende weekend. En die gaan twijfelen van, zal ik nou maar niet meer gaan? Want het gaat niet zo goed. Ja, dan moet je ze juist ondersteunen. Dus ga gewoon lekker even met 1 of 2 personen. Ik heb kaartjes genoeg de komende dagen om weg te geven. Geef even aan wanneer de Superboeren voor de laatste keer een pot speelden in de Eredivisie. Misschien is het even graven bij Wikipedia. Of dat je AI denkt van, ik ga AI vragen, het is maandagmorgen, doe het niet zelf. Maakt mij niet uit. Maar geef even het antwoord op de vraag, wanneer speelden de Superboeren voor de laatste keer in de Eredivisie. Appen naar 06 47 47 002.

Ik zit even te kijken voor je. Zijn er nog files? Nee, geen files meer. Op de A18 en de A12 kan je lekker doorrijden. Wel 96 kilometer in totaal in de provincie. Maar hier in de regio geen problemen. Dat is prettig. Omdat we weten op maandagmorgen, hè, na een pittig weekend, dat je toch even door kan. En dan het volgende weekend. Zullen we het daar eens even over hebben? Altijd lekker op maandagmorgen om te speculeren. Wat ga je doen? Bijvoorbeeld komende zaterdag. Heb je zin in een feestje? Nou, er wordt een feestje georganiseerd. Onder andere in Winterswijk. Een Oktoberfest. Een groots Duits feest in de feesttent op het festivalterrein Hezen. Dat is achter het Klimbos. Optredens van, nou, en die mensen kunnen er wat van. Feestband de Partyhozen. Nou, dan weet je het wel, hè. Dat gaat helemaal los. Christijn schijnt ook heel goed te zijn. En Dusty Roll Team komt ook even langs. Nou, uiteraard inclusief Duits bier, lange biertafels en een speciaal menu van Steakhouse Vivaldi. Komende zaterdag is dat in Winterswijk. Als je denkt, ik heb interesse. Je moet wel 17 jaar of ouder zijn, anders mag je er niet naartoe. Vanaf 6 uur 's avonds ben je welkom. En meer details vind je op de site van Oktoberfest Winterswijk.

meerdere artiesten groot gemaakt, maar de echte grootmakers waren natuurlijk in de jaren 80 aanwezig. De originele artiesten van It's My Life, dit liedje van Talk Talk. Even de felicitaties aan de dames natuurlijk. De superboerinnen gewonnen dit weekend in de Eredivisie met 3-0 van AZ. Helemaal te gek. Zie ik er allerlei berichten al voorbij komen op social media. Een royale zegen dus. Nou, gefeliciteerd. Het gaat erg lekker voor de superboerinnen. Zo direct meer nieuws. Dan gaat het niet alleen over sportnieuws. Hele andere zaken komen ook voorbij. Van Bart Meijer. En ondertussen hoor je deze muziek. Ach, dit is Ronan Keating. Come on, yeah.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf 960 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vaarwel, zal die riensregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Actieve inwoners en volksvertegenwoordigers komen maandag 19 oktober samen in de Koppelkerk in Bredevoort om te praten over de toekomst van de Achterhoek. Tijdens dit tweede regio toekomstgesprek worden 6 vernieuwende initiatieven uit de regio gepresenteerd. Dat schrijft 1 Achterhoek. De organisatie wil niet alleen praten over plannen voor de lange termijn, maar juist laten zien waar de verandering nu al in de praktijk zichtbaar is. De Graafschap Vrouwen heeft gisteren met duidelijke cijfers gewonnen van AZ. Het werd 3-0. Door die overwinning klimt de ploeg op de ranglijst van de 8e naar de 6e plaats. Volgend weekend hebben de vrouwen een weekje vrij. Op 18 oktober treden ze thuis weer aan tegen Feyenoord. Vandaag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Dat betekent een spannende dag voor veel restauranthouders en chefs. Gelderland heeft op dit moment 8 sterrenzaken. In de Achterhoek vind je de Oldermarkt in Aalten en in de Liemers het Raadhuis in Duiven, die allebei 1 ster hebben. Volgens Michelin is 1 ster een stop waard, 2 sterren een omweg en 3 sterren is zelfs een reis waard. De Libraille in Zwolle heeft als enige in Nederland 3 sterren. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem is vrijdagmiddag rond 14:15 een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. Het slachtoffer wilde vanaf de Stadsheidelaan de weg oversteken en werd daarbij geschept door een tegemoetkomende auto. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter die in een weiland landde. Helaas mocht de hulp niet meer baten. De fietser overleed ter plekke. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
16: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
17: De zon die komt op veel plaatsen al mooi door de mist heen. En dan wordt het vandaag ook een aardige dag met toch wel flink wat zon. Wel wat sluierbewolkingen. Vanmiddag een enkel stapelwolk. Maar het blijft droog. En de wind die is zwak tot matig uit het westen, waarbij de temperatuur oploopt naar 21 tot 22 graden. Vanavond klaart het ook weer flink op en komende nacht is het dan helder en dan koelt het af naar 6 tot 7 graden. En morgen begint de dag dan ook grijs met enkele mistbanken, maar als dat eenmaal verdwenen is, wordt het ook weer een prima dag met net als vandaag 21 tot 22 graden. Woensdag ook nog wat zon, later meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog met een graad of 20. En vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en koeler met een graad of 15 tot 16 overdag.

0: Ja, ook dit is gewoon echt nederpop uit Brabant en Limburg. Daar komen die gasten vandaan. Goede vrienden van elkaar. Lucas en Steve. En Up Till Down. Daarvoor Shaka Tak en Down on the Street. Zo direct om 9:50. Dan schrijft Meindert Bussink weer aan. Hij is van Achterhoeknieuws.nl. Eens even informeren hoe het gaat met Meindert. Maar vooral hoe het gaat met de onderwerpen. Hey Meindert, waar gaat het over? Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, collega Lisbeth Spaanse die gaat komende weken met pensioen. Ze is al 22 jaar verbonden aan onze krant Het Contact. Mooi verhaal, dus vertel ik zo meer over.
0: Ja, wat emoties. Het is hier een momentje binnenkort bij een collega die gaat afscheid nemen bij Achterhoeknieuws.nl. Jo, dus zo direct dus alles over rond 9:50. Hey, goedemorgen. Tof dat je luistert. Dit is de ochtendshow bij Regio 8.

0: doen gewoon alsof het vrijdagmiddag is. Lekker hoor, dat gevoel. En zoals sommige mensen zouden zeggen, kiek eens naar buiten. Het blijft vandaag ook heerlijk. 21 graden kun je verwachten. Later op de radio nog Veerle den Hartog. Dan is het 3 uur. En tussen 12 en 2 het jongerenprogramma Get a Grip. Met veel onderwerpen die dus jongeren, maar ook stiekem wat ouderen aanspreken. Tussen 12 en 2 live vanuit Doetinchem. De komende 2 uur veel muziek voor je. En nu informatie. En niet zomaar informatie, het is van een redacteur. Die je misschien zou kunnen kennen, ook in het echt. Misschien heb je hem ook wel eens gezien. Meinert Bussink, hij is ook muzikant namelijk. Hij praat je bij over Achterhoeknieuws.nl voor maandag 5 oktober. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Bronckhorst, want onze collega Lisbeth Spaanse van de krant Contact en Verhalen Jutter, die gaat met pensioen. Onze hoofdredacteur Gerben Nijkant die schreef een mooi portret van haar. Uilen van klei en in aquarel op doek, die staren ons aan. Gele M&M's, verpakkingen en ratje toe en andere prullaria, overwegend geel van kleur, die staan uitgesteld op kasten en dressoirs. Tja, ik verzamel veel, zegt Lisbeth Spaanse met gevoel voor understatement, terwijl ze een zwaaiende beweging met haar arm door de woonkamer maakt. De jutter in mij is nooit verdwenen, maar ik hoef niet meer terug. Antwoordt de redacteur die antwoordt op zijn vraag of ze zich meer verbonden voelt met haar geboorteplaats Den Helder of met de Achterhoek. Leuke portret, deze week te lezen in onze krant Het Contact uiteraard. En ook online nu bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En gewoon even naar Ulft, want met de symbolische overdracht van een grote sleutel heeft Stichting Sport en Ontmoetingspark IJsselweide op 1 oktober de exploitatie van Sporthal IJsselweide overgenomen. De stichting en de gemeente Oude IJsselstreek die hebben daarvoor een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten. Daarmee krijgt de ontwikkeling van IJsselweide van Sportpark naar een bredere plek voor sport, bewegen, ontmoeting en verder vorm. Uitgebreid verhaal deze week in onze krant De Gelderse Post en ook nu online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En tot slot nog even naar de buren, want in de Rijn bij Rees, niet ver van Gendringen, daar zijn de resten van een Britse amfibietank aangetroffen. Die is ingezet tijdens de zogenoemde operatie Plunder in maart 1945. De lage waterstand die maakt de spectaculaire vondst mogelijk. En nu is het nog zaak om het gevaar te bergen. Een inwoner van Gendringen is daarbij betrokken. Leuk verhaal van correspondent Sander Grotendorst. Deze week in diverse kranten van ons en ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuws. Dat was weer. Iedereen een hele fijne zonnige dag. En tot morgen. Yo!

0: Zomer 1970. Vier 30-plussers uit Liverpool dachten van... zullen we er gewoon eens mee stoppen? Het is mooi geweest. Ze konden elkaar nog net wel luchten of zien, maar het was mooi geweest. Paul McCartney had de stekker er eigenlijk al een beetje uitgetrokken een paar maanden eerder. Het einde van de Beatles met deze plaat, The Long and Winding Road. En tot zover ook deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur. En de komende uren dus lekker veel muziek voor je. Get Equipped om 12 uur, het jongerenprogramma. Met onder andere Balthasar van Puffelen en vele jongere vrienden op de radio. Hey, geniet van je maandag. Tot morgen.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is die ja van Jumbo.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
6: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. De andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Rob Mos uit Montferland, die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en 40 inzittenden raakten gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. De Graafschap Vrouwen heeft gisteren met duidelijke cijfers gewonnen van AZ. Het werd 3-0. Door die overwinning klimt de ploeg op de ranglijst van de 8e naar de 6e plaats. Volgend weekend hebben de vrouwen een weekje vrij. Op 18 oktober treden ze thuis weer aan tegen Feyenoord. Vandaag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Dat betekent een spannende dag voor veel restauranthouders en chefs. Gelderland heeft op dit moment 8 sterrenzaken. In de Achterhoek vind je de Oldermarkt in Aalten en in de Liemers het Raadhuis in Duiven, die allebei 1 ster hebben. Volgens Michelin is 1 ster een stop waard, 2 sterren een omweg en 3 sterren is zelfs een reis waard. De Libraille in Zwolle heeft als enige in Nederland 3 sterren. Actieve inwoners en volksvertegenwoordigers komen maandag 19 oktober samen in de Koppelkerk in Bredevoort om te praten over de toekomst van de Achterhoek. Tijdens dit tweede regio toekomstgesprek worden 6 vernieuwende initiatieven uit de regio gepresenteerd. Dat schrijft 1 Achterhoek. De organisatie wil niet alleen praten over plannen voor de lange termijn, maar juist laten zien waar de verandering nu al in de praktijk zichtbaar is. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Per restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler. Goed und lekker.
1: Let op, graag vooraf reserveren.
3: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt. En altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het ritme. Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
4: Regio 8.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Nou, 15 euro per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik app het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Regio 8 Headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Doetinchem, ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: NL.
1: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
5: Regio 8.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is middag. Tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nacht.
1: Lekker hoor, ja, helemaal goed. Maandag vandaag, oh ja, ja, de hele dag al. Het is 5 oktober, gisteren Werelddierendag gehad. Buiten schijnt het zonnetje. Heren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.

0: 37. Maandag, jongens, wat een lekker zonnetje hebben we nog. Hè?
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Goed, laten we bij beginnen. Teun, wat is jouw nieuws vandaag?
2: We hebben Miss Nederland Teenage in de studio.
0: Ja, wauw. Elk bij ons is goedemiddag, Nout.
3: Goedemiddag. We zijn de straat op geweest en lieten mensen spontaan reageren op een vraag.
0: Wauw, dat klinkt heel spannend. En Sky, wat is jouw nieuws?
4: Vandaag is het Internationale Lerarendag.
0: Dit en nog veel meer. Ook andere, de popronde, gaan we het zo over hebben. Tot 2 uur.

0: Peaches was dat. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Het is bijna 10 minuten voor 12:30. En op de redactie, daar zit hij, jawel, Teun.
1: Fee Wissink uit Braamt is pas 16 jaar. Ze deed mee aan een verkiezing voor Miss Netherlands Teenage. En wat denk je? Ze won. We hebben haar in de studio. Hoe voel je je erover dat je gewonnen hebt?
2: Nou, ik vind het echt heel leuk en bijzonder dat ik heb gewonnen. Er deden natuurlijk best wel veel meiden mee.
3: Had je verwacht dat je zou winnen?
2: Eigenlijk helemaal niet. Dit was mijn allereerste misverkiezing en dan ook meteen van heel Nederland. Dus ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Dus het was echt wel heel onverwacht.
3: Hoe ben je erop gekomen? Zeg maar, hebben vrienden je verteld van, oh, moet je meedoen of zoiets?
2: Nou, een vriendin van mij die had zich ervoor aangemeld. En toen zei ze van, ja, hoe leuk als we dit eigenlijk samen zouden doen. Dus toen heb ik mij daardoor eigenlijk ook aangemeld. Ja, toen leek het me wel echt heel erg leuk.
3: Je zit op socials. Hoe zie je de druk die dat geeft?
2: Alle meiden die natuurlijk mee hebben gedaan, die posten allemaal op social media. En dat is allemaal helemaal leuk. Je gaat daardoor natuurlijk ook wel een beetje kijken van, ja, wat heeft die dan gepost? Hoe is het filmpje die diegene heeft gemaakt? Alleen, ja, ik heb wel toch geprobeerd om gewoon te blijven posten wat ik zelf leuk vind. En de filmpjes te maken hoe ik dat eigenlijk zelf wilde.
3: Was dat altijd makkelijk of ging het soms best wel moeilijk?
2: Ja, ik had als ik een idee had van een filmpje, als ik iets in mijn hoofd had, dat ik het dan wel echt op die manier ook wilde maken. En ja, soms moest mijn moeder mij ook helpen met filmen. En dan zei ik, nee, je moet het zo doen, je moet zo staan. En ja, het is meestal wel gewoon goed gegaan. Dus dat is wel fijn.
3: We zien. En dan, volgend jaar is de internationale wedstrijd. En hoe ga je daarop voorbereiden?
2: Ja, ik ga volgend jaar in mei naar Miss Teen Global in Maleisië. Ja, ik heb nu natuurlijk nog best een lange tijd om me daarop voor te bereiden. Dat ga ik doen door catwalk trainingen, interview training. En ik moet natuurlijk blijven posten op social media, zodat ze internationaal vast een beeld van mij krijgen.
3: En hoe zie je je toekomst?
2: Nou, ik volg de opleiding sociaal werker. Ik wil later graag in de pleegzorg of in de jeugdzorg gaan werken. Omdat ik zelf in mijn gezin ook voor een tijdje voor een pleegkindje hebben wij gezorgd. Dus ik wil heel graag later ook zelf in de pleegzorg of in de jeugdzorg gaan werken.
1: U hoorde Fee Wissink in gesprek met Kiana en Margot van Get a Grip.
0: Ja, Fee die heeft een zorgopleiding en ze loopt stage bij ons. Hè?
1: Ja.
0: Ja, we zijn best wel een beetje trots op Fee. Van harte gefeliciteerd met de overwinning.

Nederlands grootste rondreizende muziekfestival strijkt zondag 11 oktober neer in Doetinchem. Op maar liefst 13 locaties ontdek je tussen 2 en 8 avonds de nieuwste muziektalenten van Nederland. Get a Grip trapt af. Om 2 uur staat Marieke Schenk in het Milky Way Theater aan de Melkweg 4A in Doetinchem. En natuurlijk kun je dat live horen op Regio 8. De toegang is gratis en kijk voor het volledige programma op popronde.nl.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het ritme.
10: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
9: Regio 8.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem is vrijdagmiddag rond 14:15 een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding. Het slachtoffer wilde vanaf de Stadsheidelaan de weg oversteken en werd daarbij geschept door een tegemoetkomende auto. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder een traumahelikopter die in een weiland landde. Helaas mocht de hulp niet meer baten, de fietser overleed ter plekke. Op zaterdag 24 oktober is het weer de nacht van de nacht. Landelijk wordt er op honderden plekken aandacht gevraagd voor lichtvervuiling, energieverspilling en de verstoring van mens en natuur. In Borculo doen de Berkelschippers mee met een speciaal nachtelijk arrangement. Bezoekers varen in 1 uur tijd van de stad richting landgoed Beekvliet. De eerste vaart vertrekt om 8:00 en de tweede om 9:15. Rob Mos uit Montferland, die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en 40 inzittenden raakten gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Vandaag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Dat betekent een spannende dag voor veel restauranthouders en chefs. Gelderland heeft op dit moment 8 sterrenzaken. In de Achterhoek vind je de Oldermarkt in Aalten en in de Liemers het Raadhuis in Duiven, die allebei 1 ster hebben. Volgens Michelin is 1 ster een stop waard, 2 sterren een omweg en 3 sterren is zelfs een reis waard. De Libraille in Zwolle heeft als enige in Nederland 3 sterren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hey Bart, we hebben weer een nieuwe dag van.
1: Ja, ja, ja. Het is namelijk de internationale dag van de leraar. Vandaag is het dus dat leraren nieuwe generaties klaarstomen om mee te draaien in de samenleving. En werken in het onderwijs is dan ook een hele zware baan waarbij je stevig in je schoenen moet staan. Dus heb je nou een leraar, ga naar hem toe en geef hem iets lekkers, bijvoorbeeld een bosje bloemen.

0: We zitten nog steeds met allemaal jongeren in de studio en zo ook met Nout.
1: Sam en Teun gingen de straat op. Ze hadden een vraag voor de mensen die ze tegenkomen. Was vroeger alles beter?
2: Nou, we staan in de Hamburgerstraat in Doetinchem. En ik weet nog, als klein jongetje had je aan beide kanten een stoep. En de auto's reden hier nog doorheen. Nou, voor mij was het, is dit nu beter om te winkelen dan zeg maar vroeger om over te steken naar zeg maar de overkant.
3: Oh, niet alles. Voor de handen nou, was het zwaar.
4: Zijn er wel dingen die je wel beter vond vroeger?
3: Ja, er zijn wel wat beter dingen geworden. Dat is automatisering, dat de handenarbeid beter is.
5: Dat zeggen ze wel, hè? Ze zeggen dat vroeger alles beter was. Ik weet het niet. Ik zou zeggen dat het de hedendaagse tijd ook wel een prima tijd is om te leven.
6: Heeft u nog redenen daarvoor?
5: Nou, ik denk dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Hè? Los van alle ellende die je meekrijgt online. Maar dat je het ook naar de kleine dingen moet kijken. En dan zijn er ook nog wel heel veel mooie dingen die er gebeuren.
6: Nee, vroeger was niet alles beter, maar wel anders. Heeft u daar ook redenen voor?
7: Je ziet toch dat de samenleving tegenwoordig wel een beetje complex is. Meningen ver uiteen. En wat ik wel slechter vind geworden is dat mensen moeilijker naar elkaar luisteren. En iedereen maar voor zijn eigen mening gaat.
8: Vroeger was naar mijn mening niet alles beter. Dat vind ik denk ik omdat vroeger was er minder. Dus was er misschien minder waar dat we van dachten, hé, dit kan beter. Nu is er voor veel meer dingen een mooie oplossing.
4: Dus je vindt nu alles beter?
8: Ik vind nu niet alles beter. Dat is wel heel extreem. Maar vroeger was zeker niet alles beter. Ik was er vroeger ook nog helemaal niet.
9: Nee.
8: Misschien is dat ook wel leuk eigenlijk om even aan te halen.
1: Je hoorde Sam en Teun van Get the Grip.

Oceaan begint. Zometeen gaan we ook de reclame weer even in. En dan gaan we naar het tweede uur alweer. Maar eerst hebben we No Time to Lose hier op Regio 8. En dat hebben we ook echt niet, want we moeten door, jongens. We moeten door. Deze is lekker, hoor. Oh, heerlijk. Genieten.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Daaraan! Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg. Voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: daar zijn we weer. Mago, wat heb jij voor ons dit tweede uur?
1: Hallo
0: Mago.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Ja. Sorry, we gaan het hebben over een Kakkemeer kerktoren.
0: En we hebben zometeen ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Dat dus zometeen. En in het, we gaan lekker genieten van meer lekkere nummertjes. Dit is namelijk Angels van Robbie Williams.

0: Margot, wat heb jij voor ons dit... Oh nee, dat had ik al gezegd, dames en heren. Gaat lekker. Margot, waar gaat het over?
1: We gaan het hebben over een kakemeertorentje. En het bijna 6 miljoen euro is nodig om de Didamse Mariakerk en bijenstand te behouden. De toren en te restaureren. Vrijdag werd de actie Red de Diensttoren afgetrapt. Initiatiefnemer Ted Kok hoopt op dat de inwoners en bedrijven uit Didam de schouders eronder zetten.
2: Dat is de basisboodschap. Alle inwoners en bedrijven, dat die ook zeg maar, met ons vinden dat dit icoon behouden moet blijven voor een hele lange tijd.
3: De staat van de Didamse Mariakerk is niet best. Om mensen te mobiliseren en geld in te zamelen voor het behoud van de kerk wordt vrijdagavond de actie Red de Diemse Toren afgetrapt. Een van de initiatiefnemers, Ted Kok, hoopt dat het hele dorp achter hen gaat staan. Er is namelijk een flink bedrag nodig.
2: De doelstelling is dat we bijna 6 miljoen binnen moeten halen. Dat is een heel fors bedrag. Dat betekent ook dat we het Rijk daarbij nodig hebben. Dit is ook een Rijksmonument. Dus we hebben het verzoek om een subsidie hebben we al ingediend. Dus de helft zou daarvan moeten komen. We betrekken de provincie Gelderland erbij. We betrekken de gemeente Montfland erbij. Maar we willen ook zeg maar, onze inwoners erbij betrekken. Dat die ook een steentje bijdragen aan hoe klein dat steentje soms ook kan zijn. Die bijdragen om dat enorme bedrag bij elkaar te krijgen.
3: Het bedrag dat opgehaald moet worden is niet voor niets zo hoog. Er moet heel wat gebeuren aan het gebouw.
4: De technische staat van het gebouw is op onderdelen toch al slecht te noemen. En dan heb ik het vooral over een aantal natuursteensoorten die aan de toren zichtbaar zijn. Twee soorten die zijn toch in een behoorlijk slechte staat. Dat ze door loop van de jaren behoorlijk gedegradeerd zijn. Er vallen dus gewoon stukjes steen van de toren. Dus de tand destijds die heeft behoorlijk invloed op het gebouw.
3: Zo van een afstandje zie je er niks aan, hè?
2: Nou, maar als je... We laten vanavond ook een film zien. Die staat ook op onze website. Dan kun je heel goed zien zeg maar, dat het heel hard nodig is. En je ziet de hekken er al omheen staan. Het is ook gevaarlijk, dus er moet echt wat gebeuren.
3: De gebreken houden niet op bij de staat van de stenen in de toren.
4: Ook het dak van zowel de kerk als de toren. Die bestaat uit Katzenbergen leisteen. Dat is nu inmiddels bijna 65 jaar oud. Nou, en die is ook gewoon versleten en op. Dus die dient ook te worden vervangen. Daarnaast zijn de goten van het van de kerk en met name het kerkgebouw van het schip, zoals je die kunt zien,

0: een flink steentje bij te dragen.
1: Ik voel me betrokken hier bij de kerk, ik voel me betrokken hier bij het dorp. En ik denk dat ik wellicht daar nog wat kan betekenen, ook in relatie tot andere overheden.
2: Voor heel veel Didammers is het een icoon, een iconisch gebouw. Het is ook een vorm van thuiskomen. Hè? Iedereen heeft het over de Diemse Toren, veel bejubeld en bezongen. Er is veel over geschreven ook. Dus voor echte Didammers is het gewoon een icoon dat gewoon behouden moet blijven.
3: Je hoorde Bart Solman, verslaggever van Regio 8.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen.
11: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag is het vrij zonnig met alleen wat sluibewolking en lokaal een paar stapelwolkjes. Maar het blijft droog en de temperatuur is in vorm. In 21 tot 22 graden zal het worden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond zijn er opklaringen, wordt het helder en komende nacht koelt het af naar een graad of 6 tot 7. En dan kan er weer wat mist ontstaan. Dinsdag begint grijs, maar als dat eenmaal verdwenen is, hebben we ook weer een aardige dag voor de boeg met 21 tot 22 graden. Woensdag wordt het geleidelijk aan wat anders. Dan is er in de loop van de dag meer bewolking. Het wordt nog wel 20 graden en het blijft tot de avond droog. Maar later op de avond en in de nacht naar de donderdag, dan vallen er zo nu en dan wat regen. En ook donderdag overdag vallen er wat buien. En dan wordt het geleidelijk aan koeler en ook wisselvalliger de rest van de week met temperaturen overdag van 15 tot 16 graden.

0: Ja, het is zometeen alweer tijd voor de nieuwe Waar ben je klaar mee? En de verjaardag. Heb je er een beetje zin in, Teun?
1: Heel erg veel.
0: Nou, we zijn heel erg benieuwd wie er jarig is. En dus zometeen nog een keertje de Waar ben je klaar mee? Ik word een beetje bang. Ik word een beetje bang hoor nu.

0: Gaat het goed? Gaat het goed of niet? Ian, wat heb jij voor ons?
1: Het is alweer maandag. Wat gaat weekend toch snel? Ben jij al ergens klaar mee? Sean zocht het uit. Hij ging een straat op met de vraag: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben klaar met mensen die zonder richtingaanwijzers rijden over rotondes.
4: Dit vind ik echt een hele goeie. Het is best wel dagelijkse ergernis. Daar zullen meer mensen last van hebben. Maar vertel eens jouw verhaal.
3: Nou, ik sleutel zelf ook aan auto's. En soms dan ben ik onderweg met de fiets. En ik woon hier een eindje vandaan. Dus en dan wil ik over gaan steken. En dan doet iemand niet de richtingaanwijzer aan. En dan weet ik natuurlijk niet of ik kan gaan of niet. Dus dat is echt oervervelend. En daar ben ik wel echt klaar mee. Ja.
4: En wat is dan volgens jou de oplossing? En doe even een oproep aan die mensen. Van mij, dan mag je.
3: Ja, de rotondes mogen van mij veiliger. Dus vaak de fietser voorrang geven en niet direct de auto. En mensen, doe dat nou gewoon. Omdat je brengt niet alleen jezelf mee in gevaar, maar ook de mensen die daar aan het fietsen zijn of aan het wandelen. Dus dat zou ik heel fijn vinden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: Zo, Teun. Het is eindelijk aangebroken. Ja, wie is er vandaag jarig?
1: Robert Geldof is een Ierse zanger, filantroop en liedjeschrijver. Hij werd in de jaren 70 bekend als zanger van de Boomtown Rats. Zijn internationale roem kwam door zijn liefdadigheidsconcerten Live Aid en Live Aid. Bob werd vandaag 75 jaar oud. En hoe toepasselijk, we gaan luisteren naar I Don't Like Mondays.

0: Zo, ja. Teun, dit was alweer de uitzending. Wat vond je ervan vandaag?
1: Ik vond het echt helemaal fantastisch.
0: Ja, je hebt het ook goed gedaan vandaag. En we hebben zelfs nog iemand nieuw gehad in de studio. Die heeft Waar ben je klaar mee gedaan. Dat ging ook hartstikke mooi. Ook hartstikke goed. Ik hoop wel dat hij het vaker gaat doen. Vind ik wel leuk. We zijn natuurlijk morgen, zijn we er weer tussen 12 en 2. Ben je er dan weer bij?
1: Ik ben er morgen zeker weten bij.
0: Hartstikke. Ik zelf ook. Vanavond tussen 7 en 8 hebben we ook Okidoki hier op Regio 8. Dus wees daar ook bij. Wordt hartstikke leuk. En dan gaan we nu door naar het allerlaatste nummertje. Forget Me.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een potje

0: boekhouding, salaris en rapportage.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
4: 8. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: En, heb je de klus?
14: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
13: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
14: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
15: Dedo, zo simpel is het.
16: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Oh. Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Doetinchem, ben jij er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Zo onnodig, maar niet onverdiend. Dat waren de eerste woorden van een teleurgestelde trainer, Thomas van Duivenvoorde, na het gelijkspel in Eindhoven. In de eerste helft was aan niets te zien dat de Graafschap vecht om de weg naar boven in te slaan. Het was voorrust matig van beide kanten, meldt de trainer. Omdat ook FC Eindhoven veel balverlies leed, was het een niet al te beste wedstrijd. Er ligt een plan voor 10 appartementen op de plek van de voormalige supermarkt Aldi op de Veentjes in Doetinchem. Het pand staat al sinds de zomer van 2021 leeg. De gemeente wil meewerken aan het plan om de 10 appartementen te bouwen onder de meest noordelijke hoek van wooncomplex De Slinger, dat van de Hubert Noodstraat over de Veentjes naar de Amfionstraat slingert. Daaronder, op de begane grond, zaten altijd winkels. Het is een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit Terborg, want de vereniging bestaat 100 jaar. Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen. Hier worden grote appartementen gebouwd en dan zitten we zonder baan, want hier moeten parkeerplaatsen komen, dat zegt een van de spelers. Gelukkig zijn er wel alternatieven. De club kan al terecht in Doetinchem en Silvolde. De politie onderzoekt nog altijd of er sprake is van brandstichting bij de voormalige afvalverwerker Complexi in Dinxperlo. Voornamelijk groen afval ging daar vorige week in vlammen op. De politie laat weten dat er op dit moment nog geen verdachten zijn aangehouden. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen we op dit moment ook geen verdere details delen, dat zegt een politiewoordvoerder. De brand brak op maandagavond 21 september uit. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: special deal beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Het ritme.
11: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
10: Regio 8.
12: Heerle den Hartog.
13: Hey, hallo, daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe week die van start is gegaan. Het wordt tijd voor lekker wat muziek, vind je ook niet?
10: Het ritme van de Achterhoek.
13: Waaronder Teddy Swims en Hammer to the Heart.

Teddy Swims, Hammer to the Heart. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En ik ben bij je vandaag van 3 tot 6. Veel te beleven vandaag. Waaronder een kleine terugblik op de Graafschap afgelopen weekend. Ging niet helemaal lekker in Eindhoven. Weet je, ja, het is gewoon een beetje niet echt ons seizoen, zou je kunnen zeggen. De Borgse Kegelclub viert 100-jarig jubileum. En, goh, waar kom je vandaan?

0: Temper and Maya en Feel It. Ja, kan je het voelen? Kan je het voelen dat de Graafschap wel weer bezig is om sterker te worden? He, dan mogen we dan wel niet hebben gewonnen in Eindhoven, maar we hebben ook nou niet keihard verloren. He, je moet toch ook wel een beetje het glas half vol gaan zien in zulke situaties. He, we hebben ons best gedaan. He. De ploeg van Thomas Duivenvoorde kwam door invallers Fino Ciaro en Quint knap terug van een achterstand. Maar we wisten helaas een tegentreffer niet te voorkomen. 2-2 is het uiteindelijk geworden. Maar zelf ben ik niet bij de wedstrijd geweest. He. Het zou net zo goed kunnen zijn dat jij dat ook niet bent geweest. Dus laten we even horen van de trainer hoe het ongeveer verlopen is en hoe voel ik die punten nou precies. He. Die punten die ze hebben gemaakt.
1: Het voelt overduidelijk als 2 verloren punten.
0: Oh.
2: En waar lag dat dan aan?
1: Nou, ik vind dat we een niet al te goede eerste helft speelden. Ook niet echt problematisch, maar dat had ook met Eindhoven te maken. Alleen wij hadden een aantal dingen ook niet goed voor elkaar. Ja, ik vind dat we de tweede helft eigenlijk heel behoorlijk uit de kleedkamer komen. En ik denk dat we tussen minuut 45 en minuut 70 de duimschroeven aardig hadden aangedraaid. Dat we ons knokken. Niet altijd met oogstrelend voetbal, maar wel met passie en beleving. En dat we ons knokken naar een 1-2 voorsprong. Ja, en hoe wij dan, zeg maar, daarna ons als team presenteren, daar baal ik echt van.
0: Ja, nou, het is dus niet helemaal enthousiast. Het hele verhaal vind je op de website www.regio8.nl of lees het hele verhaal terug via Regio 8 app.

0: Ilse Lange en I Will Help You. Even een hele dringende vraag. Heb jij het luchtalarm vandaag gehoord?
1: Het thema trio.
0: Ja, vandaag is het de eerste maandag van de maand, 5 oktober. Dan zou je toch denken dat je het luchtalarm hoort precies om 12 uur. Nee dus. Nee, er zijn dus plekken geweest in Nederland waar het alarm dus niet precies om 12 uur afging. Nou, en dat heeft tot geleid tot een aantal paniektelefoontjes van hallo, wordt Nederland nou aangevallen of hoe zit dit? Ja. Nee, op sommige plekken dus niet. 2 minuten na 12 uur ging het luchtalarm pas af in Gooi en Verstreek. Flevoland had zelfs een vertraging van 7 minuten. En in veiligheidsregio Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging het alarm helemaal niet af. Nee, 112-meldingen, die echt, het bleef maar gaan. En in Flevoland.

0: werd vanwege de drukte het activeren van het alarm met een paar minuten uitgesteld. In Utrecht werkte het systeem voor het luchtalarm wel, maar ging er alsnog geen sirene af. Ja, een woordvoerder van de veiligheidsregio kan niet zeggen waarom dat niet is gebeurd. Dus ik ben benieuwd, heb jij het gehoord hier in de Achterhoek? Nee, ik was in de winkel. Ik heb alleen maar schreeuwende kinderen gehoord. Ik weet niet of dat telt als een luchtalarm. Komt wel in de buurt qua geluid, maar volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Dus ik ben even benieuwd. Laat het even weten via de regio 8 hebt. Dat kan heel snel naar 06-4747-0022. Maar het thema van vandaag is dus artiesten die de lucht in de gaten houden. Ja, je moet toch een beetje alert blijven. En we beginnen lekker met Phil Collins en In the Air Tonight.
1: Het thema trio.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Zo onnodig, maar niet onverdiend. Dat waren de eerste woorden van een teleurgestelde trainer, Thomas van Duivenvoorde, na het gelijkspel in Eindhoven. In de eerste helft was aan niets te zien dat de Graafschap vecht om de weg naar boven in te slaan. Het was voorrust matig van beide kanten, meldt de trainer. Omdat ook FC Eindhoven veel balverlies leed, was het een niet al te beste wedstrijd. Het is een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit Terborg. Want de vereniging bestaat 100 jaar. Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen. Hier worden grote appartementen gebouwd. En dan zitten we zonder baan, want hier moeten parkeerplaatsen komen. Dat zegt een van de spelers. Gelukkig zijn er wel alternatieven. De club kan al terecht in Doetinchem en Silvolde. De politie onderzoekt nog altijd of er sprake is van brandstichting bij de voormalige afvalverwerker Complexie in Dinxperlo. Voornamelijk groenafval ging daar vorige week in vlammen op. De politie laat weten dat er op dit moment nog geen verdachten zijn aangehouden. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen we op dit moment ook geen verdere details delen. Dat zegt een politiewoordvoerder. De brand brak op maandagavond 21 september uit. Er ligt een plan voor 10 appartementen op de plek van de voormalige supermarkt Aldi op de Veentjes in Doetinchem. Het pand staat al sinds de zomer van 2021 leeg. De gemeente wil meewerken aan het plan om de 10 appartementen te bouwen onder de meest noordelijke hoek van wooncomplex De Slinger. Dat van de Hubert Noodstraat over de Veentjes naar de Amphionstraat slingert. Daaronder, op de begane grond, zaten altijd winkels. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Jones Blue en Teresa Rex met What I Like About You. Even een kleine reality check. Ja, want als je nu luistert, hè, voel jij je aangesproken als ik zeg, ben jij een echte achterhoeker? Voel jij je dan aangesproken? Denk je van, ja, ik ben echt 100% een achterhoeker. Is dat wel daadwerkelijk zo? He, het is toch altijd wel leuk om jezelf even die vraag te stellen van waar kom ik nou precies vandaan? He, want sommige mensen die kunnen daar heel hardnekkig in zijn, maar die weten dan niet dat misschien wel hun voorouderen uit een totaal ander land kwamen. Ja, heel grappig. Er wordt onderzoek naar gedaan door Natalia Staring en Willem Willemsen van het ECAL. Een paar jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. En er zijn wat interessante resultaten uitgekomen. He, niet alleen dat wij dus bijvoorbeeld wat meer te maken hebben met Duitsland dan dat we van tevoren dachten. Maar ook een soort speciale link tussen Terborg en Suriname. Goh. Nou breed je klomp. Zometeen meer.

Elton John. Waterstone. Ja, waar kom jij vandaan? Ja, het is een vraag die tegenwoordig zeer pittig is om te stellen aan mensen. Hè, want voor je het weet heb je weer een zeer polariserend gesprek. En dan weet je niet meer hoe je ermee moet stoppen. Ik ga het proberen om het wat netjes te houden. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd nog steeds naar het antwoord op de vraag. Waar kom jij vandaan? Hè? Er wordt onderzoek gedaan namelijk door het ECAL. Ik was even de afkorting kwijt. Iets met cultureel erfgoed en dan de Achterhoek. Ja, zoiets. Liemers Achterhoek, zoiets was het. Erfgoedcentrum. Ja, dat was hem. Daar zijn dus allerlei onderzoekjes gedaan. Naar waar komen Achterhoekers vandaan? Hè, hoe Achterhoeks zijn we nou daadwerkelijk? En het blijkt dus, we hebben dus gigantisch veel Duitse roots. Ja, meer dan dat je zou denken. Dat heeft volgens Staring onder meer te maken met de grote bevolkingsbewegingen in de periode rond de 80-jarige oorlog. En de Achterhoek werd tijdens de oorlog zwaar getroffen en ontvolkt. En de afloop kwamen volgens haar veel mensen vanuit het huidige Duitsland naar de streek. Ja, en dat zorgde dus ook voor dat een aantal dingetjes die eerst werden getypeerd als echt Achterhoeks, toch ook wel een beetje een Duitse, noem je dat, een vleugje Duits is. Ja, dat is ook wel heel grappig. En dan iets heel bijzonders, de relatie tussen Terborg en Suriname. Ja, daar zou je ook niet in eerste instantie aan denken. Hè? In de plaatselijke kerk daar ligt een grafsteen van iemand die in Paramaribo werd geboren. En dat hebben ze dus als uitgangspunt genomen. En daar kwamen dus ook allerlei verhalen naar boven. Hè? Die lange tijd vooral mondeling werden doorgegeven. Zo was het dus bijvoorbeeld ook zo'n bekend verhaal dat er een groep Surinamers aankwam op het station. Nou, tegenwoordig zou je er niet zo heel veel meer van denken. Maar vroeger was dat natuurlijk wel wat bijzonderder om iemand van een donkere huidskleur tegen te komen in de Achterhoek. Dus ja, dat zal dan wel een bijzonder beeld zijn geweest. Ja, en of dat onderzoek nou heel veel oplevert, heeft volgens Staring ook met geluk te maken. Hier hadden ze geluk omdat het om de burgemeestersfamilie ging. Nou, dat is ook allemaal vet interessant. Raad je aan om eens eventjes je te verdiepen in het onderzoek waar zij mee bezig zijn geweest. Ja, en het verhaal vind je op www.regio8.nl of lees het allemaal terug via de Regio 8-app. Dat is zeer schön, ja, Pieter.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautmink Dagstein.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik heb het je wel even.
11: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chefkok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Kaak!
4: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
6: we doen nog veel meer!
5: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Den Hartog. Ik krijg allemaal berichten binnen wat betreft die luchtalarm van vandaag. Is hij bij jou afgegaan? Ja of nee? Je mag het laten weten via de Regio 8 app. Ja, pak dan wel even dat WhatsApp-nummer. Ja. Regio 8. 06-4747-0022.

Brothers in China Grove. En ondertussen, via de Regio 8-app, komen er nog meer berichtjes binnen. Het is gewoon veel te leuk om dit voor mezelf te houden. Dit moet je gewoon delen. Ja, maak je geen zorgen. Ik ga niet allemaal namen delen. No worries. Ik ga alleen het gesprek delen wat ik met een aantal heb hierop. Ik heb namelijk de afgelopen uur een opmerking gemaakt met... Nou, dan breekt je klomp, zou je kunnen zeggen. Nou, de eerste reactie... Die is, nou, ik ga niet zeggen van wie, dat zou ik niet zeggen. Uit de klei getrokken, kun je wel zeggen. Ja, dat kan ook, uit de klei getrokken. Ja, waarom niet? En ook nog een berichtje. Nou, die reageerde dus ook op mijn nou breed je klomp uitspraak. Die komt met een foto met allemaal klompen. En die zegt, nou, die breekt niet zomaar. En anders hebben we nog genoeg hier. Ja. Hele voorraad. Dus mocht jij je klomp breken, dan heb ik nog wel een adresje voor je. Mag je hem dan zelf ook schilderen trouwens? Leuke kleurtjes? Nee? Laat me weten.

Lane. My oh my. Ja, wat als je nou een wolf ziet? Ja, dat kan zijn dat je hem... Hey, ik wil een ander muziekje. Ik wil deze hebben. Ja, die vind ik leuker. Vind ik vrolijker. Wat dan als je een wolf op de weg ziet? Ja, we zitten nu langzamerhand steeds meer richting de herfstachtige temperaturen. Het is nog best wel warm buiten momenteel, maar we gaan erheen. En dan kan het zijn dat er jonge wolven denken van... weet je wat, ik ben eigenlijk wel klaar om op mezelf te gaan. Die hoeven niet te wachten op een huurwoning of op een koopwoning. Nee, die kunnen dan gewoon lekker gaan ronddwarrelen door de natuur heen. Maar ja, goed, af en toe dan steken ze ook wel eens de weg over. En dat gebeurt vooral bij schemering of 's nachts, dus in het donker. En dan wil je toch wel goed voorbereid zijn als automobilist. Hè? Want wat moet je nou doen in zo'n situatie? Allereerst, je wilt natuurlijk zoiets voorkomen als een aanrijding. Niet zo lekker, scheelt je ontzettend veel tijd als het niet gebeurt. En het arme dier hoeft ook niet te lijden. Als eerste, matig je snelheid. Rijd je door of langs natuurgebieden waar wolven leven, pas je snelheid aan. Zeker dus in de schemering en nacht. En stel nou, je ziet dus een wolf aankomen dwarrelen of oversteken of in de berm staan. Meteen even je grote lichten even dimmen. Ja, want groot licht is niet alleen voor mensen tegemoetkomend verkeer ontzettend hinderlijk, maar dus ook voor die arme dieren. Want die raken dan helemaal verblind en dan bevriezen ze zich. En dan gaan ze gewoon midden op de weg stilstaan. Ja, dat is nou juist niet wat je wil. En hou de berm in de gaten. Of er misschien een of andere dieren aan het rondspoken is. Ja, en je kan dat natuurlijk niet 100% voorkomen. Wat nou als je dus echt een aanrijding hebt? Kan gebeuren. Allereerst stop op een veilige plek. Rijd niet door. Doe nou niet zo. Doe maar gewoon niet. Volgende stap. Bel direct de politie op nummer 112. Niet naar de dierenambulance bellen. Ook niet als een wolf doorloopt. Nee. Dat hebben ze dus overgedragen aan de politie. Vervolgens wacht je op de politie. Ja, dat is niet erg handig als je dan belt en denkt van jongens, ik ga er vandoor. Ik zoek het uit. Dan benader een wolf nooit en ga nooit zelf achter een gewonde wolf aan. Want een gewonde wolf heeft stress en kan uit zelfverdediging bijten. Ja, dat lijkt me dus ook wel een normale reactie, toch? Dat je gewond bent en je snapt het niet en je denkt van joh, blijf van me af. En tenslotte, neem een wolf nooit mee. Het is natuurlijk een beschermde diersoort. En dat is natuurlijk ook hartstikke verboden. Nou, bij deze, gevraagd of ongevraagd advies over hoe je het moet aanpakken de komende periode met de wolven. Want ja, ook hier in de

0: Nederland. Zo zijn er dus ook plekken geweest waar het dus niet het luchtalarm is afgegaan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan toch even denkt van, hè, ik mis wat. Hè? Of, en dat lijkt me dan nog het meest eng, is dat je dan een paar minuten na 12 uur, dat dan pas het luchtalarm afgaat. Dan denk je toch ook van, Nederland wordt aangevallen. Hè, dat je gewoon op je telefoon wacht van, nou, wanneer komt die NL Alert nou eens een keer binnen? Maar nee, er is dus helemaal geen reden tot paniek. In ieder geval niet nu. Maar het heeft ook wel drukte opgeleverd bij 112. Want ja, hè, logisch dat je dan een beetje in paniek aan het schieten bent. En 2 minuten na 12 uur ging het luchtalarm pas af in Gooi en Vechtstreek. Flevoland had dus een vertraging van 7 minuten. Angstaanjagend lijkt me dat. En in veiligheidsregio Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging het alarm helemaal niet af. Ja, nou, ik zou zeggen, werk het bij, werk eraan. Het is ook maar weer eens helder waarom we dus elke maand zo'n oefening hebben. Of een soort repetitie. Ja, wij zijn het hier natuurlijk gewend. Een één specifiek geluid. Maar in Italië bijvoorbeeld hebben ze een heel ander geluid. Heb je die wel eens gehoord? Het is net alsof je op een techno-rave-party aan het staan bent. Moet je je voorstellen, Italië wordt aangevallen. Hè? Dan hoor je opeens dit. Ja, dit... Dit is toch één grote reden voor een feestje bijna. Ja, nee, dat is niet helemaal... Dan hebben wij toch hier in Nederland toch wel een engere luchtalarm. Goed, we gaan snel door met muziek. Hè. Het thema is dus artiesten die dus de lucht in de gaten houden. We zijn terechtgekomen bij Kraantje Papi en Joshua Nolet, want die hebben liefde gespot in de lucht.
1: Het thema trio.
0: Ja, dat heb ik toch liever dan al die engigheid van tegenwoordig.

0: José en die heeft een nieuw trucje geleerd.
1: Het thema trio.
0: Ik ben benieuwd. Er zijn een heleboel mensen die dus wel gewoon het luchtalarm hebben gehoord vandaag. En zo ook hier in de regio 8 heb een aantal reacties van ik heb het hier in Didam gehoord. Of ik heb het hier in Varsseveld gehoord. Maar elders in

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Daaraan!
5: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Zo onnodig, maar niet onverdiend. Dat waren de eerste woorden van een teleurgestelde trainer, Thomas van Duivenvoorde, na het gelijkspel in Eindhoven. In de eerste helft was aan niets te zien dat de Graafschap vecht om de weg naar boven in te slaan. Het was voorrust matig van beide kanten, meldt de trainer. Omdat ook FC Eindhoven veel balverlies leed, was het een niet al te beste wedstrijd. Het is een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit Terborg, want de vereniging bestaat 100 jaar. Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen. Hier worden grote appartementen gebouwd. En dan zitten we zonder baan, want hier moeten parkeerplaatsen komen. Dat zegt een van de spelers. Gelukkig zijn er wel alternatieven. De club kan al terecht in Doetinchem en Silvolde. Er ligt een plan voor 10 appartementen op de plek van de voormalige supermarkt Aldi op de Veentjes in Doetinchem. Het pand staat al sinds de zomer van 2021 leeg. De gemeente wil meewerken aan het plan om de 10 appartementen te bouwen onder de meest noordelijke hoek van wooncomplex De Slinger, dat van de Hubert Noodstraat over de Veentjes naar de Amphionstraat slingert. Daaronder, op de begane grond, zaten altijd winkels. De politie onderzoekt nog altijd of er sprake is van brandstichting bij de voormalige afvalverwerker Complexie in Dinxperlo. Voornamelijk groenafval ging daar vorige week in vlammen op. De politie laat weten dat er op dit moment nog geen verdachten zijn aangehouden. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen we op dit moment ook geen verdere details delen, dat zegt een politiewoordvoerder. De brand brak op maandagavond 21 september uit. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
12: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Er zijn 2 files te melden, waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 15 minuten, 8 kilometer. Ten slotte eentje op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
13: Veerle den Hartog, Regio 8.

Ava Max and My Head and My Heart. We hebben weer een viering vandaag. Hartstikke leuk, hè, wanneer organisaties of bedrijven zoveel jaar bestaan. Hè, we hadden afgelopen... Ja, dan moet ik even weer helemaal terug in de tijd natuurlijk. 21 september bestond de Regio 8 radiozender 35 jaar. Is natuurlijk een groot feest. Maar ja, hè, we hebben nog zoveel jaren te gaan. Hè, en we komen nog niet eens in de buurt van de Terborgse Kegelclub. Nee, die viert dus vandaag een 100-jarig jubileum. Ja, gaaf toch? Sommige leden staan zelfs al meer dan een halve eeuw op de baan. En in al die jaren zijn er heel wat kegels omgegooid. Maar de sportieve prestaties zijn lang niet het belangrijkste. Nee, het is gewoon een plezier. Ja, als je zo kijkt, even heel snel naar wat ik zie hier op de website van Regio 8. Het lijkt een beetje alsof je aan het bowlen bent. En dat is het hem ook, denk ik. Maar dan toch net iets anders. Ja, het lijken van die gigantische schaakstukken die je dan met een soort bruine bal dan omver moet gooien. Zo meteen het hele verhaal, want ik denk dat ik niet eens in de buurt kom hiervan. Maar ah, misschien een beetje. Zo meteen het hele kegelverhaal. 100 jaar in Terborg. Naar Nate Smith.

0: Sonjeu, Feels Part 2. Ja, wat hij zegt, het feels like home, het voelt als thuis. Ja, dat kan ik me voorstellen bij een heel leuke vereniging die al 100 jaar bestaat. He, precies vandaag, 100 jaar. Ja, sommige leden uit de Terborgse club, kegelclub, alle 9... Die staan soms al een halve eeuw op de baan. Langer zelfs. Ja, dat is toch wel even bizar. Ja, er zijn heel wat kegels weggekegeld, wegomgegooid. Maar ja, weet je, wat maakt het dan zo aantrekkelijk om naar die kegelclub toe te gaan? Waar zit het dan in?
1: We zijn iedere week bij elkaar en het is eigenlijk een grote familie onderhand geworden. Hè? Dus ja, je kent elkaar al zo lang. Het is eigenlijk een stuk van je leven.
2: Het is een vriendengroep eigenlijk geworden, hè? Door de jaren heen. En dit is echt geweldig. De strijd is natuurlijk altijd wel. Kijk, we doen geen competities meer. Ik heb zelf nog wel gehoord in Alkmaar voor Nederlandse kampioenschappen. Maar dat was in de 70e jaren.
3: De tijd van Nederlandse kampioenschappen is inmiddels voorbij. Maar de wekelijkse kegelavond op de dinsdag staat nog altijd als vaste prik op de agenda.
2: We hebben 20 leden en nou, zeg maar rustig, als het even kan zijn ze er allemaal. Heel goed bezocht.
1: Deze club die is ook zeer trouw, want er zijn iedere dinsdagavond zijn er 17, 18 kegelaars aanwezig. Er zijn wel eens de redenen waarom het natuurlijk niet kan, maar ze komen ontzettend trouw, moet ik zeggen.
2: En op een gegeven moment kom je erbij en dan gaat het door. Als het goed bevalt, blijft iedereen.
4: Is het een soort van kegelkoorts, mag je het zo zeggen?
2: Ja, misschien wel. Ja, zeg het maar zo.
3: Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen.
2: We hebben een probleem. De ding gaat nu binnenkort weg. Want hier wordt een heel groot appartementengebeuren gebouwd. En dan, ja, dan zitten we dus eigenlijk zonder baan. Want hier moet parkeerplaatsen komen.
1: We zaten natuurlijk nou in een beetje moeilijke positie, omdat het voortbestaan van deze kegelbaan lang niet zeker is.
2: Dat is altijd een probleem. Kijk, die nieuwe eigenaar die heeft wel geprobeerd samen met ons om dus een oplossing te vinden. En dat is dan een kwestie van deze baan oppakken en dan in de kelder van de Rode Leeuw weer neerleggen. Dat kunnen we zelf. Maar alles bij elkaar moet het rendabel zijn, ook voor de Rode Leeuw. Wat er nu aan de toekomst gekomen, weet ik nog niet. Echt niet. We hebben andere mogelijkheden, hebben we wel. We kunnen in Doetinchem gooien, we kunnen in Zilvolde gooien. Zo zijn er wel banen waar we naartoe kunnen.
3: Het liefst blijven de mannen gewoon in hun Terborg gooien. En tot de duidelijkheid is, gooien ze gewoon rustig door.
2: Je kunt het wel zien hier, hè. Er staan 9 van die kereltjes en die moeten om. En dan is het de kunst om het op de goede plaats te raken.
1: Het lijkt heel gemakkelijk, maar het is beslist niet zo gemakkelijk. Als je nieuw lid wordt, dan heb je echt wel een paar maanden nodig om er een klein beetje van terecht te brengen.
0: Oeh, kijk, dat is het is nog best ingewikkeld, zo'n sport. Nou. Hey, het hele verhaal vind je op de website van www.regio8.nl. En ja, gewoon lekker doorkegelen, toch? Tot het allerlaatste bittere moment. Zou ik ook doen.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
3: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... En we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee, omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chefkok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Het ritme.
0: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
2: Regio 8.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Kom wild eten bij Doppenadla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladler, goed und lekker.
5: Let op, graag vooraf reserveren.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Doetinchem. Ben jij er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met Fit.
13: Heerle Den Hartog.
14: Zo, 5 uur geweest. Deurtje dicht van je auto en naar huis. Zo ongeveer.

Ja, en als ik nieuw doe, dan heb ik het niet alleen over auto's, maar ook over brommobielen. Het is toch ook alweer leuk in Beek. Want ja, die eenrichtingsweg die is verdwenen. En nou, meteen wordt er de eerste molentocht georganiseerd. Speciaal voor deze kleine voertuigen. De animo bleek nog eens groter dan de organisatie vooraf had verwacht. Ja, we gaan zo meteen eens even verder verdiepen in dit verhaal. Toch wel heel erg leuk, hè?

0: ja, voor jong en oud, die hebben toch een leuke activiteit gemist afgelopen weekend.
1: Ja,
0: geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de straten van de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. Ja, en van tevoren zou je misschien denken, nou, brommobielen, nou, wat zou je verwachten, een stuk of 10 of zo? Nou, het bleek dus even iets groter dan van tevoren verwacht.
2: Wij hadden verwacht dat er misschien 10, 15 zouden aanmelden, maar het rijden toch 31 voertuigen mee. Mm-hmm. Ja, dus wij vinden dat echt wel heel erg tof. Ja. We hebben groepjes gemaakt van 4, 5 brommobielen per keer. Er zit een kwartier tussen dat ze gaan rijden, want als je een hele lange strook krijgt, dan krijg je wel gewoon gevaarlijke situaties en dat willen we natuurlijk niet.
3: De groepjes toeren vervolgens langs molens in onder meer Didam, Doetinchem en Zeddam. Annie en Theo hoorden van de middag en konden niet wachten om mee te doen. Met hun 20 jaar ervaring in een brommobiel kennen zij de kleine voertuigen inmiddels als geen ander.
4: Nou, dat vond ik leuk. Ik denk, laten we dat een keer doen, een keer meer maken.
5: Dit was dus de allereerste keer dat, dat dit georganiseerd werd. En dat leek me zo'n leuk idee om met een hele groep brommobielen en mensen die dezelfde ervaring daarin zo mee hebben, om daarbij mee te doen. En de barbecue natuurlijk erachteraan.
3: Voor sommigen is een brommobiel vooral een handig klein autootje. Maar voor veel deelnemers, onder wie Annelies, betekent zo'n voertuig veel meer.
5: Ja, perfect. Ja, is ideaal. Je kunt gaan en staan waar je wil. En het is, ja, je hebt zoveel meer vrijheid. Dat, het is gewoon de oplossing. Ik ben voor 24 jaar geleden ziek geworden. Ik ben een dystrofiepatiënt en volledig afgekeurd. En daardoor mag ik dus ook geen auto meer rijden.
4: Ik had een scooter. En aangezien aan mijn vrouw niet achter op de scooter durven.
5: Durven ze wel.
4: Dus vandaar de brommobiel.
6: Dit is de eerste keer. Mocht het naar meer smaken, jaarlijkse traditie?
2: Wie weet. Zou ons wel leuk lijken. Ja, ja, wij zijn zeer enthousiast.
0: Regio. Ja, fantastisch. Ik vind het echt hilarisch om te zien hoe mensen die dan toch niet gewoon meer normaal auto kunnen rijden, dat ze toch nog die vrijheid hebben van een brommobiel. Dat is gewoon mooi om te zien. Ja, en dan ook nog eens even lekker toeren. Mooi weertje in de Achterhoek door alle straatjes langs de molens. Nou, een geweldige weekend zou ik zo zeggen. Of niet dan? Nou, ga lekker door met muziek. Dit is Benson Boone and The Time of My Life.

0: Ja, Police gooit het eruit waar heel veel mensen last van hebben. Jong of oud of ergens daartussenin. Eenzaamheid, het is echt een serieus probleem.
1: Het thema trio.
0: Wat ook een probleem is, hier in Nederland, is wij hebben dus het luchtalarm. En dat is vrij goed. Hè? Zo worden we allemaal op tijd gewaarschuwd van joh, er komt gevaar aan vanuit de lucht. Dus zorg dat je schuilt ergens. Tegenwoordig hebben we ook een NL-alert erbij gekregen. Maar ja, hè? We hebben nog steeds dat luchtalarm. Heel erg handig. Maar ja, hè, we hebben elke maand dat we dus dat alarm gaan testen. Kan het maar zo wel eens zijn dat het niet helemaal soepel loopt. Nee, en vandaag was precies weer zo'n dag. Het is vandaag maandag 5 oktober, eerste maandag van de maand. En dat betekent dat het natuurlijk weer vandaag om 12 uur werd getest. Nou, over het algemeen zie ik hier berichten in de Achterhoek voorbij komen dat ze het allemaal wel hebben gehoord. Maar dat geldt dus niet voor alle andere plekken in Nederland. Nee, dat was niet helemaal zo. Dat moet ik even goed weer voor de geest halen. 2 minuten na 12 uur ging de luchtalarm pas af in Gooi en Vechtstreek. Flevoland, dat lijkt me heel angstaanjagend. Die had zelfs een vertraging van 7 minuten. Ja, moet je je voorstellen. Ga je er helemaal vanuit, 12 uur luchtalarm. Oké, dan weten we, nou, dat heeft daarmee te maken. Gaat dat luchtalarm 7 minuten later af? Ja, dan schrik je je toch helemaal kapot. Nou, in veiligheidsregio Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging het alarm helemaal niet af. Nou, dat is ook niet hoe het hoort. Ja, dus bij deze, als je bent geschrokken vandaag, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. En dit is juist de reden waarom we testen. He, mochten er fouten of gebreken zijn, dan kunnen we die opsporen en daarmee aan de slag gaan. Ja, en artiesten die zijn natuurlijk ook bezig met de boel de lucht in de gaten houden. Zoals Tate McRae, die heeft het dan

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De politie onderzoekt nog altijd of er sprake is van brandstichting bij de voormalige afvalverwerker Complexie in Dinxperlo. Voornamelijk groen afval ging daar vorige week in vlammen op. De politie laat weten dat er op dit moment nog geen verdachten zijn aangehouden. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen we op dit moment ook geen verdere details delen, dat zegt een politiewoordvoerder. De brand brak op maandagavond 21 september uit. Het is een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit Terborg, want de vereniging bestaat 100 jaar. Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen dreigt te verdwijnen. Hier worden grote appartementen gebouwd en dan zitten we zonder baan, want hier moeten parkeerplaatsen komen, dat zegt een van de spelers. Gelukkig zijn er wel alternatieven. De club kan al terecht in Doetinchem en Silvolde. Er ligt een plan voor 10 appartementen op de plek van de voormalige supermarkt Aldi op de Veentjes in Doetinchem. Het pand staat al sinds de zomer van 2021 leeg. De gemeente wil meewerken aan het plan om de 10 appartementen te bouwen onder de meest noordelijke hoek van wooncomplex De Slinger, dat van de Hubert Noodstraat over de Veentjes naar de Amfionstraat slingert. Daaronder, op de begane grond, zaten altijd winkels. Zo onnodig, maar niet onverdiend, dat waren de eerste woorden van een teleurgestelde trainer, Thomas van Duivenvoorde, na het gelijkspel in Eindhoven. In de eerste helft was aan niets te zien dat de Graafschap vecht om de weg naar boven in te slaan. Het was voorrust matig van beide kanten, meldt de trainer. Omdat ook FC Eindhoven veel balverlies leed, was het een niet al te beste wedstrijd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Buiten is het... Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
12: Ja, we houden het spannend dan helemaal als je de schuif van de verkeerde microfoon omhoog gooit. Maar het is vandaag 21 graden en we gaan het weer bespreken met Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Ja, het kan niet foutloos gaan, hè?
13: Nee, ja, dat zal nog wel door de warmte komen of zo. Want het is natuurlijk bijzonder warm zondag als vandaag. Ja. Tijd van het jaar.
12: Ja, ja, precies. Het is een beetje nog nazomers, hè?
13: Ja, het is zeker nazomers. 21 graden op dit moment nog. Het was ietsjes meer in de Achterhoek. Hupsel had 21,5, maar ja, de hoogste temperatuur werd in het zuiden van het land behaald. Daar werd het nog 22 graden, maar op zich overal mooie temperaturen. Want zelfs aan de kust werd het nog 20 graden. En had te maken met de wind die uit het oosten kwam en wat aflandig was. En daardoor die hogere temperaturen. Ja, en we zijn er nog niet vanaf, want vanavond en in komende nachten hebben we eigenlijk ook wat we afgelopen nachten hebben gehad. Temperaturen die dalen tot net onder de 10 graden en dan kan het wat nevelig of mistig worden. Het wordt komende nacht ook vrij rustig en dan morgen, dan zitten we daar ook wel mee. Maar ik denk dat als de zon erbij is, dat het ook weer vrij snel weg is. En dan hebben we ook weer een prima dag voor de boeg. Iets meer bewolking dan vandaag, maar de zon die zal ook nog de hoofdrol spelen. En ook morgen wordt het 21 tot 22 graden. En zo zal het ook woensdag zijn. Hebben we ook in het oosten nog geluk, hebben we lange tijd de zon. Want in het westen van het land, daar is al wat meer bewolking. Heeft ook te maken met de regen die naar ons toe komt. Maar dat hebben we overdag in ieder geval in de Achterhoek en de Liemers geen last van. De temperatuur loopt nog op naar 22, misschien al net 23 graden. Dus het wordt ook nog een warme dag. Wel meer bewolking in de loop van de middag. Maar het blijft dan, zoals gezegd, lange tijd droog. In de namiddag wel in het westen van de provincie al een klein beetje regen. En dat trekt dan ook richting onze omgeving. En daar hebben we in de avond en de nacht naar de donderdag mee te maken. Dan valt er wat regen. Tussendoor ook wel wat droog. En temperaturen rond de 10, 11 graden. En dat heeft ermee te maken dat er ook wat meer bewolking is. Ja, en donderdag wordt een dag met wat buien. Daar moeten we eerst weer aan wennen. Tussendoor wel wat zon. Maar we zitten toch in de koelere lucht. Want de wind is helemaal gedraaid naar noordwestelijke richtingen. Ja, en dan is de warme lucht echt weg. En dan wordt het niet meer dan 15 graden op de donderdag. En als we kijken nog even naar vrijdag en zaterdag, dan zitten we overdag rond een graad of 16. En 's nachts tussen de 8 en 10 graden. En het weerbeeld is wat wisselvallig met wolkenvelden, buien en tussendoor ook wel wat zon. En ik denk dat vrijdag de natste dag zal worden in deze cyclus.
12: Kijk, dan kijk ik nu al helemaal uit naar vrijdag.
13: Ja. Ja, dan kan je lekker binnen blijven.
12: Gewoon lekker binnen blijven, heerlijk. Ja, ik ben zo'n apart geval die dat wel lekker vindt. Maar goed, we houden het in de gaten, Gerrit. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk weer en dat doen we rond 5:30.
13: Goed gaan.
12: En dan nog de verkeersinformatie. Lekkere files op de A12, onder andere Utrecht richting Duitse grens, dus Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging, flinke vertraging van 18 minuten, 10 kilometer. Succes daar ook. Ook op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 9 minuten, 7 kilometer. Op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Vertraging van 8 minuten, 4 kilometer. En tenslotte nog eentje te melden op de N332 Raalte richting Lochem, tussen de aansluiting met de A1 en Lochem. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer.
9: Heerlen Den Hartog, regio 8.

wat gebeurt er als gemeentes zich niet aan de opdracht houden? Dan krijgen ze straf. Nou ja, straf. Gewoon extra toezicht. Ja. Krijg je als je je boel niet op orde hebt. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de gemeente Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Dat doet de minister bij gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. En daarmee is de Oude IJsselstreek de derde Achterhoekse gemeente die onder toezicht staat. Ja, het verbaast me nog dat het er niet meer zijn. Ja, want ik weet dat het een lastige kwestie is, het vinden van plekken voor asielzoekers. Maar goed, hè, we zijn dus onder toezicht. Hè? Dat is een beetje alsof een docent gewoon extra op je gaat letten om te zorgen dat jij je taken wel op orde hebt. Maar dat moet dan toch wel lukken.

Daryl Hall en John Oates met Level of Let Love Take Control. Ja, het is goed dat ik ga afsluiten. Morgen ben ik weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Een hele fijne avond toegewenst. En tot morgen.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
10: Praxis. Betaal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S is momenteel in Turkije. Of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten, is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel.
16: minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
16: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Vaarwel. Zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
20: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
22: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
24: Regio 8!
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
30: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
29: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
30: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
1: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat

0: 120,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd twee Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
17: Daarmee kom je hoger op.
16: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease. Het ritme.
10: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
17: Regio 8.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: even een vraagje. Wat zijn jullie aan het doen?
1: Aan neuren.
0: Aan wat?
1: Aan neuren.
0: Aan neuren. Goedenavond, Gerben.
2: Goedenavond, papa.
0: Hallo, Annelies.
3: Hallo.
0: Ik zeg goedenavond, Job en de Pop.
1: Goedenavond.
0: Johan, welkom.
4: Ja.
0: Suzanne. Hallo. Hallo, Sam.
5: Hi.
0: Hallo, Sky.
6: Hallo.
0: Hallo, Bert.
7: Hoi.
0: Maandagavond, even na 7 uur, tijd voor...
8: Oh, okay. Tot de volgende keer.

0: Zo, daar zijn we weer.
1: Ja, wat is dat? We zijn er weer.
0: Gisteren was het dierendag en jullie hebben allemaal van Sjaan een zakje chips gehad. En nou zitten al jullie monden vol. Wie heeft zijn mond leeg?
1: Ik heb antwoord.
0: Succes, Sam.
2: Ik ook, ja.
0: Dat is toch raar. We gaan een radio-uitzending beginnen. Gaan ze allemaal chips zitten eten.
2: Dat kan nog niet.
1: Juist lekker.
2: Dat is niet de bedoeling hier, Ogi-Logi Radio.
0: Goed, Annelies, ben je aan het hurken?
1: Ja, ik heb mijn haak met lief van Jorke meegenomen, dat weet je.
0: We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Natuurlijk is Bart vanavond ook bij ons.
3: Hoi.
0: Bitterballetje.
3: Ja, goed.
0: Bitterballetje.
3: Dag, Bart.
0: Hij heeft heerlijke bitterballen gegeten. Gerben.
1: Ja, Bart is dat.
0: Je hebt het Marx Verstappen journaal. Johan heeft het Trump journaal. En Job, waar ga jij het over hebben vanavond?
4: Over dat Nederlands gisteren moest spelen in het Philips Stadion in Eindhoven.
0: Oh, dat is voetbal, hè?
4: Ja.
0: En als jij dat Nederlands elftal nou een cijfer mag geven, hè?
4: Nou, ik vond ze gisteren beter spelen dan afgelopen donderdag.
0: Toch wel? Beter? Ja. En waarom was het beter?
4: Ja, ik heb eerst de helft wel gekeken, afgelopen donderdag. Tweede helft niet gezien. Maar gisteren was het op het eind was echt heel spannend.
0: Ja, ja. Maar je wilt er nog niks over kwijt, begrijp ik?
4: Nee, kom straks.
0: Ook allemaal straks. Oké. Okay. Goed, nou mensen, we zijn er weer. Tot vanavond 8 uur gaan we hier een feestje bouwen. En ja, we hebben er zin in, hè?
1: Ja, zeker weten!
0: Is dat alles? Ik zeg, we hebben er zin in, of niet?
1: Ja!

0: gaat hem worden, 100%. Wat zeg je, Bart?
1: Dan gaan ze aan het boeren.
0: Ja, denk je?
1: Boeren.
0: Boeren.
1: Boeren.

0: Daar hoef je niet af te komen, Gerben, dit was wel...
1: Nee,
0: dat hoeft helemaal niet. Goed, Joppe de Pop.
2: Ja.
0: Ja, je hebt je de hele week ingelezen, want hij is binnen in de house. Mag ik hem daarvoor een applaus? Christian, ja!
3: Goedenavond, goedenavond.
0: Jongen, jongen, het kost nog moeite gespaard gebleven, zie ik wel. Job, jij gaat hem interviewen. Ik ben heel benieuwd.
2: Christian, wat doe jij in het dagelijks leven?
0: Goeie vraag.
3: Dat is een hele goede vraag. Ik ben recruiter voor mijn werk. En weet je wat dat is?
2: Wat is dat?
0: Ga maar even staan anders, Job. Ga maar even naast hem staan. Dan zie je die kraak van die microfoon de hele tijd. Want,
3: Job.
0: Recruiter, zei die Job. Recruiter.
3: Recruiter.
2: Weet je wat dat is?
3: Ja, ik weet wel wat het is. Dat is mijn baan natuurlijk, hè. Zo, dus Job, ik ben dus bemiddeld mensen. Die dus zeg maar werkgevers die een werknemer zoeken.
2: Ja.
3: En dan ga ik in gesprek met werknemers. En dan ga ik kijken, ga ik ze koppelen tussen hun werk en de werkgever.
0: Oh, dat is een handige man, Job.
2: Een hele handige man.
0: Want ja. Wij zitten nu bij Regio 8, toch?
2: Ja.
0: Heb jij ambities om met Okidoki landelijk te gaan?
2: Lijkt me wel leuk om dat...
0: Nou, misschien kent hij iemand.
3: Ja, dat is misschien wel een goed idee dan, hè. Dan moeten we voor jou gaan bemiddelen, heet dat dan, hè.
0: Bij dus welke omroep zouden we dan willen?
2: Regio 8.
0: Ja, wij willen bij een landelijke... ja, nu nog is dat een streekomroep natuurlijk, maar het wordt ooit een landelijke, want we nemen alles over vanuit de Achterhoek. Daar willen wij graag weer. Heb jij connecties die kant?
3: Regio 8 niet. Ik denk dat het toch wel meer regio de Betuwe is, de Veluwe, misschien zoiets.
0: Nee, we hebben niks mee. Nee.
3: Wat dan? Veronica of zo? RTL of zoiets?
0: Nee.
2: Q-Music?
0: Betalen niet, joh.
3: Q-Music? 538?
0: Nee. Nee, dat is ook niks. Nee. Hé, hey, maar heb je nog meer vragen voor hem toevallig? Want het wordt die landelijke carrière moeten we even op een zijspoor zetten.
2: Waar kom je vandaan? Waar woon je? Als vragen mag.
3: Ah, ik kom van oorsprong uit het mooie plaatsje Kilder bij het Montferland. En ik woon nu in Doetinchem.
2: Doetinchem is een mooie plaats.
0: Ja. Axel! Sorry hoor. Axel, de koptelefoon van Bart staat iets te hard. Kun je wat zachter zetten? Ga door met het interview, sorry.
2: Ja. Doetinchem is een mooie stad om te wonen.
3: Kom je zelf ook uit Doetinchem?
2: Ja.
3: Ah, vandaar. Ben je zeker ook voor de Graafschap?
2: Ja. En jij, ben jij ook voor de Graafschap?
3: Jazeker ben ik voor de Graafschap. Ik kan niet missen natuurlijk.
0: Hij komt zo bij, joh.
2: Ben je ook voor een andere voetbalclub uit de Eredivisie?
3: Ja, ik weet niet of we dat hier mogen noemen. Ajax?
0: Oei. Ja, Bart is gek van Ajax, toch?
4: Ja, ik vind Ajax wel leuk.
3: Ja, wel leuk of ben je liever voor Feyenoord, Bart?
4: Dat maakt niet uit.
3: Maakt niet uit?
4: Nee,
3: niet
0: ik
4: uit.
0: Ben voor Feyenoord, hij is voor Ajax.
2: Ik ben voor AZ.
4: Ik ga
0: ja, denk het wel. Hey, heb je nog één vraag? Want we gaan naar de favoriete plaat van Christian.
2: Huh? Wat is jouw lievelingseten?
3: Mijn lievelingseten? Ik denk sushi en Chinees.
2: Lekker.
3: Of Italiaans ook wel. En voor jou ook?
2: Mijn friet, mijn snack.
3: Oh, wat een frikandel of zo?
2: Een kroket of bitterbal.
4: Oh, lekker.
3: Kroket en een bitterbal.
0: Gerben, je had nog een vraag, geloof ik. Belangrijke vraag, geef het toch nog.
5: Hoe lang doe je dat nou?
0: Tja, hoe lang doe je dat nou eigenlijk al?
3: Wat doe ik al, Bart?
0: Recruiter.
5: Jouw werk.
3: Oh, recruiter. Ik ben nu 1,5 jaar recruiter.
5: Zo.
3: En hiervoor was ik altijd bezig in de kippenbusiness. Want ik had een kippenbedrijf hiervoor met mijn vader. Een legkippenbedrijf met legkippertjes en eitjes.
0: Nou, dat is een hele logische overgang.
3: Ja. Een keer wat anders, hè.
0: Hey, en wat heb jij met Connie van der Bos?
3: Connie van der Bos is gewoon een toppetje.

0: maakt ze geen paraten, piraat. Die andere heet Christian, maar ja, die bezinkt ze even niet hier natuurlijk. Hè. Goed, laten we eens even kijken, want Gerben, jij hebt gekeken naar de kwalificatie van Max Verstappen.
1: Dat klopt.
0: Wat kun je aan de luisteraars daarover vertellen die dat niet gezien hebben?
1: Ja, Max heeft zaterdag goed gereden.
0: Oké, nou, dat is een mooie analyse. Ja, goed gereden.
1: Zondag hadden ze om 9 uur moeten rijden, want dat ging dus niet. Het regende.
0: Het regende?
1: Ja.
0: Oh, hey, Sam, kom eens even terug. Sam, want ja, we hebben hier natuurlijk allemaal... Job, jij bent ook een fan van Max Verstappen, hè?
2: Ja, klopt.
0: En Sam, jij niet, hè?
2: Ik ben helemaal fan van Max Verstappen, Balzar.
0: Max Verstappen is echt populair, hè?
2: Zeker.
1: Ja.
0: Wat vind jij zo leuk aan Max Verstappen, Sam?
2: Nou, hij heeft heel veel races gereden, maar... Hij is helaas in Nederland niet eerst gewoon dit weekend wel.
0: Ik ga even jullie Max Verstappen kennis testen. Hoeveel races heeft hij tot nu toe gewonnen? Als je het weet, moet je je vinger opsteken. Nou, jullie zijn wel echt kennis zo te zien.
3: Ik zou niet weten.
0: Nee, jij mag niet meedoen. Hoeveel denk jij, Gerben, ongeveer?
1: Geen idee.
0: Ja, en wat denk jij? Meer of minder als geen idee?
3: Ik zou niet weten.
0: Ook niet? Je zou het niet weten. En jij dan, Sam?
2: Ik hou het niet bij, Balzar.
0: Al zeg je 2, dan heb je al gewonnen. Het is 72 races heeft hij gewonnen.
1: Ja.
3: Zo.
0: Knap, hè?
1: En, nou, de auto's gingen kapot. Eerst gingen de auto's allemaal kapot.
0: Ja, dat krijg je met die elektrische auto's. Als die nat worden, dan doen ze het niet meer, hè? Nee. Nee, dat had allemaal met afstellingen te maken en toestanden. Hé, Job. Ook heb jij, je bent heel sportief bezig geweest, naar de voetbalwedstrijd van Nederland gekeken.
2: Ja, gisteravond om 8:45. Was een leuk pot om naar te kijken.
0: Leuke pot, ja. Vertel. Wat was er leuk aan?
2: Ja, gisteren hebben ze met 2-1 gewonnen. En het laatste stuk was erg spannend.
0: Vertel, want ik heb het niet gezien.
2: Eerst werd het 1-0.
0: Oké, dat is meestal. Dat is meestal. Ja, 1-0.
2: En toen werd 1-1.
0: Oh.
2: En toen werd 2-1. En toen op laatste werd het heel spannend. En ging de keeper van Servië ging uit de goal om ook even te helpen. Het was erg leuk om naar te kijken.
0: Het was leuk om naar te kijken. We hebben gewonnen, hè?
2: 2-1.
0: Ben je trots op Xavi?
2: Ja.
0: Ja, heeft goed gedaan, hè? Hé, we gaan naar jouw muzikale keuze deze week. Welke is dat?
2: Oktoberfest van de Partyfreaks.
0: Ja, dat is een logische keuze natuurlijk. Het is ook...

0: Oké, die muziek kan uit. Kan het even groot uit nu. Jodi, jadi, jodi, jodi, jadi, jee, jo. Jij wou wat vragen, begrijp ik.
1: Of ik nog de Raad de Plaat moet spelen, of heb ik dat al gedaan?
0: Oké, jongens, moet ze de Raad de Plaat nog even doen?
2: Ja, ja. Ja?
3: Zeker.
0: Wie is er tegen? Niemand. Goed, jij legt het even uit hoe het werkt. De luisteraars kunnen raden, moeten ze appen en dat soort dingen.
4: De luisteraars kunnen appen. En,
0: kunnen ze ook niet doen?
4: Ja, ze kunnen het niet doen.
0: Ja, maar
4: daarmee... Nou, hier komt Suzanne met Raak de Plaat.
0: Ja, als je goed luisteren en daarna krijg je een WhatsApp. Wacht nou even! Dan krijg je een WhatsApp-nummer en dan kun je dus een leuke prijs winnen. Wat voor prijs eigenlijk, Gerben?
1: Ja, dat weet ik niet.
4: Ja,
0: goeie vraag. Gaan we het ook over hebben. Suzanne, je bent zover?
1: Ja.
0: Oké, kondig jij er even professioneel aan, als je wil.
4: Hier komt Suzanne met Raak de Plaat.

0: bedoeling is dat ze het wel raden natuurlijk. Nou, heeft u enig idee welk nummer Suzanne net speelde? App dan de oplossing naar 06-4747-0022. De winnaar bellen wij voor 8 uur even op. En we hebben een hele mooie prijs, hè Gerben?
1: Ja.
0: Je hebt geen idee welke, wel?
1: Nee.
0: Nee, maar het is wel een hele leuke, niet? Dat wel, hè? Goed, even kijken. Annelies, ben jij ook van de partij vanavond? Je bent volop aan het hurken.
2: Ja, ik ben zeker van de partij. Ik ben nog aan het haken, maar ik hoor jou zeker. En ik vind het wel leuk om even een beetje te kletsen.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Hoe vind je het programma gaan tot nu toe?
2: Ik moet zeggen, ik ben er wel blij mee.
0: Ja, hè?
2: Ik ben heel blij dat ik mijn... tijd heb omgekeerd. Ik zou volgende week herkomen, maar ik heb iets moeten doorvoeren, een verandering.
0: Ja, dus ben je een weekje eerder?
2: Ik ga even volgen op de maandagochtend. Ga ik naar het buurthuis in Arnhem, niet ver van mijn andere werk vandaan. En ik zou echt meer zwemmen hebben, maar ik heb gezegd: nee, dat kan ik niet maken. Want ik heb de buurthuis en ik heb okidoki.
0: Ja.
2: Dus ik ga eerst eventjes dat verwisselen. Dus ik ga volgende week pas weer zwemmen. Ik heb het zwemmen en de okidoki van elkaar gehaald.
0: Oké, dus je bent volgende week niet bij okidoki, maar je gaat zwemmen. Want je had eigenlijk vandaag moeten zwemmen, dat is niet gelukt.
2: Ik ga even voor 1 keer in de 40 dagen zwemmen en 1 keer in de 40 dagen naar de buurthuis en okidoki.
0: Ja, maar ben je dan volgende week wel of niet bij okidoki?
2: Nee, Jaap.
0: Wat ga je doen dan volgende week? Ga je zwemmen?
2: Ik ga volgende week zwemmen. Ga je mee, Jaap? Zou ik wel leuk vinden. Maar doe jij zwemmen mee?
0: Ja, ik moet werken helaas. Ik heb een hele mooie speedo, maar ik moet helaas werken natuurlijk. Al zitten de mensen hier allemaal alleen natuurlijk. Hè.
2: Nou, ik denk dat ze wel een goede begeleiding hebben. En wij kunnen als ze instelling Elver ook wel een goede begeleiding gebruiken. Ja. En ik denk aan jou.
0: Ja, maar ik kan niet zwemmen.
2: Kun je niet zwemmen?
0: Nee.
2: Dan ga ik het je leren.
0: Nee, ik hoef niet. Hé, Annelies, even terug naar gisteren. Want gisteren heb je boodschappen gedaan, heb ik gehoord. Je hebt gekookt en je had een vriendin op bezoek.
2: Ja, en ik ben naar mijn zus geweest. Ik heb voor haar altijd leuke cadeautjes gehaald. Dus ze heeft hele leuke cadeautjes gekregen. Dus ze kan nog weer leuk bezig van de week.
0: Hé, maar je hebt je ook een beetje ontspannen deze week, begrijp ik. Want ook deze week ben je druk geweest met je digitale draakjes.
2: Draken? Just maar achter.
0: Draken.
2: Ja, het zijn redelijke grote draken. En als ze hier in de studio zouden staan, griezel jij van ze.
0: Is echt, denk je, maar ze zijn gelukkig digitaal. Je kunt gewoon uitzetten, toch?
2: Bewijzen van.
0: Kun je eens aan de luisteraars uitleggen? Bart is ook al bezig met een uitleg hier. Wat doe jij precies met de digitale draadjes?
2: Nou, ik wandel met ze. Virtueel natuurlijk. En ik doe voor allerlei dingen met ze. Het zijn best hele lieve beesten. En mijn favoriet zijn er twee.
0: Ja, oh, van grappig. Maar jij beleeft daar veel plezier aan, hè?
2: Ik heb de lolle, ja.
0: Ja, kijk, en dat doe je goed. Want je moet in je leven, dat weet niet iedereen, ook heel veel luisteraars weten niet, je moet lol maken in je leven.
2: Dat is de meest belangrijke wat er is.
0: Juist. Applaus voor onze Annelies. Ja, goed, we gaan naar jouw muzikale keuze. We hebben een tijdje niet gehoord, maar ik denk dat de luisteraars heel erg blij zijn met de volgende plaat.
2: Nee, niet deze.
0: Nee, dat weet ik, maar je hebt een plaat, toch? Dit is een tune wat we eronder doen. Dit is niet de plaat nog.
2: Nee, de plaat die is, laat ik ouderwets. Laat ik zeggen, het is nieuw ouderwets. Het is van mij nummer 1 idool, vader Abraham. Het is de Smurfen niet. En dan de originele.

0: gesmurfd inmiddels. Zijn jullie klaar met je lala? Ja. Goed, u luistert naar Okidoki Radio, het meest onbeperkte radioprogramma van de Nederlandse radio. Wat zeg je, Annelies?
1: Het liedje was lang niet afgelopen, serieus.
0: Nou, het staat nog 20 seconden, een klein stukje. Wat een korte versie was dit, Annelies. Is er een langere versie van dan?
1: Dat liedje had nog een derde couplet.
2: Oh. Okay,
1: dus nou, doei.
0: Dan doen we die drie volgende week, goed? Even kijken, want Johan, toch even tussen alle gekheid door. Zometeen even over de toestand van de wereld. Je hebt even gekeken hoe het in de wereld gaat. Maar laten we beginnen met het Trump-journaal, met Johan.
3: Nou, dat is heel kort. We hebben dus op het ogenblik een probleem met het stemmen per post in Amerika. Onze man in Washington die vindt namelijk dat de Democratische Partij daar heeft mee gefraudeerd.
0: Oh.
3: Ja, dat is zijn mening daarover. En daarom is hij tegen het stemmen per post. En nu wil het dat eruit is gekomen dat hij zelf dus in Florida stemt per post. Oh. Met andere woorden, van je mag inderdaad wel per post stemmen als je maar op Donald Trump stemt.
0: Ja, en zijn vrouw is postbode waarschijnlijk, of niet?
3: Ja, en wat zijn vrouw precies doet, is, dat weten
0: moet
3: we niet.
0: Gaan onderzoeken
3: of ze betaald wordt of niet, dat weten we niet.
0: Goed, welk cijfer krijgt Trump deze week van jou?
3: Nou, ik ben altijd geneigd om Trump in te schalen rond een 5,5.
0: 5,5 dames en heren. Ja. 5,5.
3: Dus het kan beter. Het is voldoende, maar het kan dus beter.
0: Ja. Ja. Goed, dan gauw door naar het volgende serieuze onderwerp van vanavond. De toestand van de wereld. Met Johan.
3: Ja, nou ja, die toestand van de wereld is duidelijk op het ogenblik. En het is alleen zo jammer dat we hier in Europa daar ook wel eens ons wat te veel van aantrekken. En ja, we hebben er natuurlijk ook wel last van. Hè, want de benzineprijzen die gaan omhoog op het ogenblik. Is niet leuk allemaal. Maar ja, goed, we moeten toch een beetje mee zien te leven. Hè?
0: Heb je nog tips voor de mens om te overleven?
3: Nou, dat weet ik niet. We hebben een jaar geleden hebben we dus allemaal van die pakketten en van die noodtoestanden in huis gekregen. En ja, ik heb water lichtgetapt en ik heb kerstgeld in huis en dat soort dingen allemaal. Nee, dat soort dingen, dat moet je dan doen, hè.
0: Ja, vorig jaar hebben we het over het noodpakket gehad en kameraad Job had toen een geweldig voorstel wat eigenlijk een carnavalshit had moeten worden. Want wat wilde jij in je noodpakket?
4: Nootjes, noodpakket, nootjes.
0: Ik wil nootjes in mijn noodpakket. Ja, heb jij inmiddels noten in huis? En zo ja, welke? Johan.
3: Ik heb nooit nootjes in huis. Ik vind nootjes best wel lekker, maar ik koop het verder nooit.
0: Nee.
3: En, maar goed, als Job gewoon nootjes lekker vindt, dan moet hij dat gewoon in zijn noodpakket zetten. Dan, dan is hij er weer tegen als Poetin aan de deur gaat kloppen hier.
0: Ja? Ja, absoluut. Goed. Dan gaan we natuurlijk ook deze week weer door met de culinaire tip van Johan.
3: Ja, nou, dat is eigenlijk een soort verhaal wat ik wil vertellen. Ik had in mijn jonge jaren altijd een vriendinnetje. En ik heb dus inderdaad op een gegeven moment gevraagd van... goh, joh, wat is het lekkerste wat jij ooit gegeten hebt?
0: Ja, mooie vraag.
3: En toen zei ze dus van... ja, joh, het lekkerste wat ik ooit gegeten heb, dat was een patatje oorlog.
0: Patatje oorlog?
3: Ja. En pindasaus, mayonaise en uitjes.
0: Toch uien, hè?
3: Ja. De uitjes die horen erbij, hè?
0: Vandaag zijn de Michelin-sterren uitgereikt.
3: Ja, zo is dat.
0: Heb je iedereen ontvangen toevallig voor je frietje oorlog?
3: Ik niet, maar misschien mijn cafetaria om de hoek misschien wel.
0: Ja. Even een muzikale keuze voor deze week.
3: Ja, ik heb hem vroeger grijs laten draaien. En het was ontzettend leuk allemaal.
0: Hij zingt
3: The Kings, hè? Lola.
0: Jammer.

0: keuze, Johan. Nee, goede keuze.
1: Ja, het was heel leuk, hè?
0: Ja, het is een oudje. Oh, ja, lekker nog, hoor.
1: Heel leuk, ja.
0: Goed, laten we eens even kijken. Want Sam the Man, ook hij is er vanavond. Je hebt een tante meegenomen.
2: Ja.
0: En komt die tante uit Marokko? Ik heb een tante uit Marokko en die komt... Hiep, hoi.
2: Nee.
0: Waar komt ze vandaan? Welke plaats dan?
2: Nieuwdijk, in Nieuwdijk.
0: Oh ja, tante Renate. En is dat een zus van je vader of van je...
2: Ja.
0: Oh ja, toch.
2: Ja.
0: En hoe fijn heb jij het met tante Renate?
2: Nou, ik ben elke dag.
0: Elke dag, ja?
2: Elke dag, ja.
0: Elke dag heb je even contact?
2: Ja.
0: Nou, ga eens even kijken. Tante Renate, van harte welkom. Het was niet de bedoeling, geloof ik, dat u in de uitzending zou praten, geloof ik, of wel?
3: Ben hem niet te voorbereid, nee.
0: Nee, je bent niet te voorbereid, hè. Zeg, die Sam, hè, een van de toptalenten hier bij Okidoki, maar hoe is hij thuis?
3: Thuis is hij altijd heel lief.
0: Hij is een van de liefste neefjes, denk
3: ja,
0: ik.
3: Ja, ja, ja. En ook altijd vrolijk.
0: Ja, dat klopt. Hij is, maar iedereen
3: altijd
0: hier is altijd...
3: Altijd goede zin.
0: Hé, hey, en wat is zijn kwaliteit? Wat is zijn grote kwaliteit, denkt u, tante?
3: Praten.
0: Ja, hij
3: dat
0: lult,
3: kan niet heel
0: hij lult
3: goed.
0: Je de oren van de kop af, hè?
3: Ja. Ja. Ja. Van,
2: ja.
0: Nou, dan moet je dus, als je later groot bent, moet je daar wat mee gaan doen.
2: Ja.
0: Maar, heb je al een idee wat je ermee moet gaan doen?
2: Er is wel nog één vraag.
0: Oh.
2: Wie wil weten wat tandarts voor werk doet? Wie wil dat weten?
0: Wie wil weten? Nou, je hebt je hand omhoog. Dat willen we allemaal weten natuurlijk. Wat doet ze voor werk dan?
2: Nou, vertel het nog maar. Wat doe je voor werk?
3: Ik spreek bij uitvaarten.
0: Mooi. Ook
3: dus
0: leuk.
3: Dus als iemand overleden is,
0: ja,
3: dan is er een afscheid. En dan vragen ze mij of ik daarover wil vertellen, over diegene die overleden is.
0: Oké, okay, en dan gaat u dus met de mensen praten van wat voor persoon was dat?
3: Ja.
0: En dan gaat u de, wat een mooie baan.
2: Ja, volgens mij
3: heel mooi werk.
0: Ja, dat is heel mooi werk. Ja.
3: Soms wel verdrietig.
0: Ja,
2: ja,
0: ja,
3: maar ook wel weer heel mooi.
2: Ja.
0: En kijk, als iemand is overleden, is het altijd verdrietig natuurlijk, toch?
2: Ja.
0: Dat is altijd verdrietig, Bart.
4: Is dat wel?
0: Als iemand doodgaat.
4: Ja, deze.
0: Niet leuk, hè?
4: Ging niet voor paardek.
0: Nee, dit is niet leuk. En, maar het is wel mooi. Wat zeg je?
5: Dat idee alleen al.
0: Ja, misschien moet je het even in de microfoon zeggen.
5: Dat idee alleen al.
0: Ja, daar word je verdrietig van, hè?
5: Dat je dat durft, zeg. Sorry voor de eerlijkheid.
0: Ja, maar het is wel heel lief van haar dat ze, dan, dat ze dus namens die mensen iets moois over de persoon zegt die is overleden. Als die, want soms zijn mensen heel emotioneel, denk ik, of niet, tante?
3: Ja, zeker.
0: En dan durven ze niet de menigte toe te spreken.
3: Nee, nee, dat durven ze niet. En dat doe ik dan voor hun.
0: Ja, ja. En hoe begin je dan zoiets?
3: Ja, je begint natuurlijk altijd met de mensen welkom te heten.
0: Ja, van harte welkom.
3: Ja, van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn om de familie tot steun te zijn.
0: Ja.
3: En dan draaien we mooie liedjes. Wie degene die overleden is mooi vond.
0: Ja.
3: En dan begin ik natuurlijk te vertellen over het leven.
0: Van die persoon.
3: Van die persoon, ja. Ja. Ja. En dan moeten mensen ook wel weer lachen. Want soms doen mensen hele grappige dingen. Of hele leuke dingen. Of gaan mooie vakanties.
0: En maar zonder een naam te noemen. He, heeft u toevallig een van een bepaalde persoon die denkt van... Nou, dat had ik niet verwacht. Verhaal.
3: Soms sta ik wel eens voor verrassingen, ja.
0: Ja, ja, ja. Noem er eens een zonder iemand bij naam te noemen.
3: En hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, gewoon dat je daar staat en dat je een slappe lach krijgt. Of,
3: nee, ja, dat is me gelukkig nog nooit gebeurd.
0: Daar ben je bang voor, denk ik. Hoor niet dat je denkt, er een schater uit lacht.
3: Ja.
0: Nee, maar dat je zegt van dat persoon, die was... kijk, beroepen bijvoorbeeld, wat iemand deed. Dat je denkt van, nou, wat een beroep zeg. Die is jockey bij de radio misschien.
3: Ja.
0: Ja? Nee, ze leven allemaal nog.
3: Houden ze wel.
0: Ja, maar toch even uw telefoonnummer noteren voor het geval dat. Dat is altijd anders.
3: Maar altijd.
0: Ja, zeg, Sam, jij hebt een nieuw draadje in je mond.
2: Ja.
0: In jou, want je bent bij de ortho geweest. Wat is een ortho?
2: Ortho is een... Die bubbel zitten, draadjes. En wat er ook weer in de linker... hier in de
0: in je linker.
2: Rechts,
0: ja.
2: Is de schroef eruit. En over 6 weken is de andere schroef eruit.
0: Heb je schroef in je mond?
2: Ja.
0: En dat doet de ortho?
2: En nu moet je er ook eruit halen.
0: Oké, okay, doet dat pijn als ze zo'n schroef eruit halen?
2: Nee, alleen een beetje druk voel ik dan wel.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Zeg maar ook positief nieuws over het tuinhuisje. Je vader is niet de handigste thuis. Maar na ruim een half jaar heb jij nieuws voor alle vrienden, bekenden en buren over het tuinhuisje van je vader.
2: Hij is af!
6: Hey. Yeah.
2: Het huis is nu al klaar.
0: Je bent trots op die ouwe, hoor.
2: Zeker.
0: Goed, maar jullie thuis pakken ze helemaal door, want het tuinhuisje is klaar, maar nu is de woonkamer weer leeg.
2: Ja, want het is natuurlijk door van morgen om het plafond te stukken.
0: Een stuk door. Wat doet die precies?
2: Die doet, nou, als er dan bijvoorbeeld iets gestuugd moet worden, moet je altijd de muur zo stuugen. Ja,
0: je maakt er een beweging bij, maar stuugen. Dit is radio. Dus
2: dan moet je, als de muur dan niet goed is, dan doe je nog een stukje door. Dan doe je stuugen en dan kan er weer wat nieuws aankomen.
0: Dus als je muur niet goed is, bel je een stuk door. En wat vraag je dan aan de stuk door?
2: Kun je komen? Kun je de muur
0: stukken? En ja. Oké, hij komt. En wat gaat hij dan precies met die muren doen?
2: Nou, stukken dus.
0: Stukken?
2: Ja.
0: Oké.
2: Stukken.
0: Bart, heb je enig idee waar het over gaat?
4: Ja.
0: Leg uit.
4: Zal even eten?
0: Ja. Stukken.
4: Ja. Je zou weten.
0: Ah, nee, je moet het zelf weten. Gerber, enig idee wat stukken, wat dat is?
5: Nou, voor mij is dat iets dat het, als het huis ingestort is of zo, dat hij dan gestukt wordt.
0: Gestukt. Job, help ons uit de brand.
1: Ik zou het niet weten.
0: Niet, hè? Johan, dan tot onze kenner. Stukken.
6: Stukken, ja, dat is een vak waar je voor geleerd moet hebben, hè?
0: Ja, denk het ook, ja. Maar wat is het?
6: Nou ja, ik denk dat je dan zeg maar allerlei dingen moet aanbrengen op muren.
0: En wat is het doel daarvan?
6: Nou ja, goed, dat er inderdaad gestukt wordt. Dat heet inderdaad stukwerk. En Suzanne die vindt dat ook leuk om daar iets over te zeggen.
0: Ja. Suzanne, wat vind jij leuk om over het stukken te zeggen?
7: Dat heet stukken doren.
0: Stukken doren, ja. En wat, vertel, want dan komt dus een stukken doren. Wat komt hij dan doen met de muren?
7: Om een plat...
0: Hey, applaus voor Suzanne, jongens. Hey. Enige vrouw in het gezelschap weet wat stukken door is. Ik vind het echt fantastisch. Goed, blijf appen als u weet welke plaats juist 10 minuten geleden Suzanne heeft gespeeld in Raad de Plaat. App uw oplossing naar 0647-470022. Of doe dat niet. Goed, Sam, wat is jouw keuze deze week, muzikaal?
2: Ik nou één ding wel, Zar.
0: Nou, we moeten door.
2: Ik heb nog een... Ik ben naar de Efteling geweest donderdagavond. Weet
0: wat
2: je nog?
0: Nou?
2: Een Efteling in concert geweest. Donderdagavond.
0: Ja, en? Oh, daar wil je het over hebben.
2: Ja, dat was...
0: Oké, doen we even na. Je bent bij de Efteling in concert geweest. Ja. Hoe was het?
2: Fantastisch.
0: Goed, nu de plaat graag.
2: Zal even een prijzen hun nieuwe plaat.
0: Is dat deze?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Toch niet Suzanne Freek?
2: Ja, het is een nieuwe plaat, ja.
0: Wist jij dat, Bart?
4: Ja, Suzanne Freek is Frans.
0: Ja.
4: Baby is voor een plaat, Suzanne.
0: Ja, ze zijn al aan het zingen.
4: Ja,
2: ze zingen al volgens al een
0: puffelen. Dan zet ik hem even stop, dan doen we hem even gewoon opnieuw, toch?
2: Ja, dit is wel...
0: Ga er nou niet doorheen. Niet doen. Nee, niet doen, zeg ik toch.
2: Au.

0: mooie plaat hoor, Suzanne en Freek. Helemaal boomingen, jongens. Een stroom populair.
1: Mijn
0: Suzanne.
1: Plaat dan, ja. Sorry. Mijn plaat.
0: Ja, wat is er mee? Die komt er zo aan. Oh. We gaan eerst eventjes kijken bij Bart. Want Bart, vorige week hadden we een moeilijke week. Normaal als jij hier binnenkomt, ligt er altijd klaar voor jou een...
2: Ja, mooi.
0: Hoe heet dat? Een ba...
2: Wat?
0: Nee, banaan.
2: Banaantje.
0: Zeg dan banaan.
2: Gewoon weer één.
0: Even opnieuw.
3: Maar nou heeft Bart twee bananen gegeten.
2: Ja, nee, vorige week een ander.
4: Ik denk met de roemen hier, hoor.
2: Vorige week een banaan één.
0: Ja.
2: Vorige week.
0: Ja, van deze week heb je twee bananen gehad.
2: Ja.
0: Je hebt ook een hele dikke buik en je hebt ook nog bitterballen met friet gegeten.
2: Ja. Lekker.
0: Heb je dan niet ontzettend dikke buik?
2: Nee. Ik zou een lekker eten en frietje.
3: Ja, ja, zo, wat ga je hem doen?
2: Ik zou dat eten.
0: Ja, goed. Ja, over Ajax hebben we niks te melden. Want Ajax had een weekendje vrij.
3: Hallo.
2: Vorige week was Ajax.
3: Wat is dit?
0: Ze hebben niet gevoetbald. Je hebt naar het verkeerde elftal zitten kijken. Zeg maar toch, Job, help eens eventjes. Het was een speciaal weekend, toch?
5: Was een Nations League.
2: Een
5: Nations
2: League.
5: De clubs uit de Eredivisie hebben vrij. Dit aankomend weekend moet weer de Eredivisie voetballen.
0: Dus Ajax heeft niet gevoetbald.
2: Dat maakt niet uit.
5: Aankomend weekend Ajax en NEC.
0: Je zei net wel dat ze goed hadden gevoetbald.
2: Ja.
0: En nou zeg je maakt niet uit.
2: Maar jij lekker
5: Ajax
2: aan
5: moet aankomend weekend tegen NEC.
0: NEC, is die te doen denk je?
2: Zoals.
0: Wat denk je, wat het wordt komend weekend Ajax-NEC?
2: Hey, Ajax winnen.
0: Gaat Ajax winnen?
2: Ja, ze zijn tweede.
0: Oké, maar hoeveel worden 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1?
2: Dat maakt niet uit. Dit is de tweede.
0: Wel uit, want anders kun je niet winnen. Je moet wel scoren.
2: De tweede van Ajax.
0: Ook deze week is Bart bij ons met de Sing-In. Vandaag. Gevoelig werkje. Oh, ik moet je nog aankondigen, man.

0: ABBA.
1: Een lief van je hoor, ik vind het echt heel lief. Maar we draaien nog een keer helemaal. Gerben, nu je er toch bent, althans, beter op. Kom zo bij je. Suzanne, ja? Jouw plaat wordt volgende week. Ja, we hebben te veel gepraat.
2: Ah.
1: Ja, ik ga zo meteen nog de plaat van Gerben draaien. Zo meteen na deze plaat. Maar Suzanne, je hebt de wagen beplakt, begrijp ik.
2: Oh, ja.
1: Kun je even uitleggen aan de luisteraars wat je precies gedaan hebt?
2: Ik mocht een puzzelstukje maken op de puzzel, zeg maar.
1: Oh ja.
2: En
1: dan
2: mocht ik, zeg maar, plakken en zo.
1: En volgende week ga je op vakantie?
2: Ja, nee, ja, is gewoon een rondom huisje, zeg maar.
1: Sorry?
2: Maar ik heb volgende week een week vrij en zo. Dus.
1: Oh ja, en waar ga je doen? Waar ga je heen?
2: Gewoon lekker thuis.
1: Oké. Okay.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis. Kan ook heel lekker zijn natuurlijk. Hè. Goed, en ik begrijp tot besluit, je hebt nu eindelijk een privé-taxi.
2: Ja.
1: Wat is dat precies, een privé-taxi?
2: Privé-taxi?
1: Ja. Je rijdt toch met vervoer?
2: Ja.
1: Oh, ja. Oh, ja, je had een privé-taxi, begrijp ik.
2: Ja, ja. Oh,
1: dat wist je toch niet? Wist je nog niet? Nou, je hebt mezelf verteld. Maar tot besluit, Gerben.
0: Ja, Boudewijn.
1: We zijn Dierendag vergeten gisteren. Oh. Job kwam binnen vanavond, Job. En je feliciteerde iedereen, hè?
0: Ja,
3: ik zei,
0: wel, ja.
3: Dag gefeliciteerd met Dierendag.
0: Ja, Dierendag.
1: En Annelies, hoe vond jij dat, dat Job jou feliciteerde? Was je gisteren ook echt jarig?
0: Nou, laten we zeggen, de draken zijn hartstikke blij. Dus dankjewel namens alle draken.
2: Mijn moeder was 3 oktober jarig.
1: Hoe was die ook jarig?
2: En mijn tante samen.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Hé, Gerben, tot besluit, we gaan naar jouw plaat toe. We hebben nog kleine 3 minuten, gaan we plaat draaien. Tot besluit, we gaan zwaaien naar de luisteraars. En jij kondigt je plaat aan, hè? Weet je nog welke?
0: Nee.
1: Ilo met Don't Bring Me Down. Zeg maar. Welke plaat heb je?
0: Don't Bring Me Down.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olie. Olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt, wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu vier Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Het Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
6: Regio 8.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Nee.

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Hé, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
0: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt, wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Eneco.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
7: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend 12. Of doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+. Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio
1: 8. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers. Praxis.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Het eten is klaar. Aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus. Speel bewust.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een half miljard euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handen.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.